0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
3: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Nostalgie. 3 voor 6, hele goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, er is nog altijd geen akkoord over de begroting.
5: Dat is niet echt verrassend. Premier De Wever en zijn vicepremiers gingen gisteravond rond 9 uur uit elkaar na een heel weekend vergaderen. Standpunten liggen nog te ver uiteen in een zoektocht naar 10 miljard euro. Kernkabinet besprak onder meer een btw-hervorming. Premier De Wever wil de tarieven 6% en 12% naar 9% brengen en die van 21% naar 22%. Maar dat ligt moeilijk. Bij de Franstalige Liberalen bijvoorbeeld, er komen ook besparingen in de gezondheidszorg. Bijna 2 miljard euro. Iets wat voorlopig niet kan voor CD&V vooruit een les engagé. Daarnaast denkt de premier ook aan extra belastingen op grote vermogens. De druk en de stress op school veroorzaakt bij jongeren al maar vaker lichamelijke en psychologische klachten, omdat leerkrachten en directies veel verwachten van hun studenten, waardoor die voelen dat het elke schooldag van moeten is, waardoor ze het allemaal mentaal soms erg moeilijk hebben. Meisjes klagen daar vaker over dan jongens, maar toch zien psychologen bij alle tweede groepen een historische stijging, net als in andere Europese landen trouwens, zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland. En in Brazilië komt er een tweede stemronde om een nieuwe president aan te duiden. Op zondag 25 oktober is dat. In de eerste ronde afgelopen weekend kreeg de rechtsradicale kandidaat Bolsonaro de meeste stemmen, maar haalde geen absolute meerderheid. Huidig president Lula, die won onverwacht minder stemmen dan gedacht, ondanks zijn progressieve en sociale voorstellen. Bolsonaro zegt dat de uitslag laat zien dat de Brazilianen verandering willen.
1: Nostalgie weer.
5: Na het optrekken van nevel of mist krijgen we veel zon, zachte maxima tot 22 graden. Ook morgen start grijs, daarna afwisselend wolkenvelden en zon. En opnieuw die 22 graden. Woensdag start nog vrij zonnig, daarna meer bewolking met regen. Het blijft wel zacht woensdag tot 23 graden. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
6: Sander en Veronique.
4: Een nieuwe week, een nieuwe kans om met jouw volle batterij te knallen. Met ABC en Tom Jones, een beetje seksbom. Wat dacht je daarvan? Goedemorgen en fijn dat je erbij bent in de leukste club van het land. Ook al begon aan je dag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: seksbom. En Tom Jones komt daar boven. En dat op een maandagochtend, 7 over 6. You can turn me on, zegt hij. Het zal wel zijn, zeker als ik je super trimp, super tramp aan mij kan aanbieden. Give a little bit. Ja, mannetjes, het is maandag voor iedereen. Hè.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, hier zijn we weer. Het weekend is voorbij gevlogen. Dag Sander.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: Hoe gaat ie?
0: Goed, ik heb een leuk weekend gehad eigenlijk.
2: Ja, druk.
0: Vrijdag moest ik op Stella babysitten, want mijn vriendin ging de bloemetjes buiten zetten. Zaterdag hadden we een etentje met vrienden.
2: Oh, gezellig.
0: Je hebt de hele dag gekookt. Hoe was het bij jou het weekend?
2: Ja, druk is always. Maar plezant wel. Heel leuk. Ja, ik had de kleine, dus we hebben heel veel huiswerk gemaakt.
0: Je Vero was het weer.
2: Ja, maar toch ook een beetje genoten.
0: Ah, dat is
2: ja.
0: Ook belangrijk.
2: Dat hoort erbij, hè.
0: Ondertussen, in onze app is het ook gezellig druk, hè?
2: Ja, ze zijn al wakker. Ook al is het maandag en redelijk vroeg, maar het is al van jeetje.
0: Ja, Freya Dadizele is gestart met zijn tour, zegt hij. Beetje de mist en het verkeer in. Om 2:15 is hij al begonnen. Dominique uit Zwevegem is erbij. Goedemorgen stuurt hij. Begonnen aan de dag, maar met weinig goesting. Tom uit Belzele is al aan het werk in de haven van Antwerpen. Bart uit Wilrijk is er ook bij. Edwin uit Tiene die stuurt alweer. Goedemorgen Sander en Veronique. Wordt weer een prachtige dag. Genieten is de boodschap. Bart uit Hamme is erbij. En dan is er ook Carol die zegt, goedemorgen zonnestraaltjes. De maandag is daar met een brede glimlach voor elkaar. Dus zet je zorgen maar opzij en haal je goede humeur er maar bij. Dat is een prachtige, toch? Want die mooie maandag begint bij jou en mij. Supertramp en give a little bit ondertussen. Heel erg goedemorgen.

0: zometeen nog de studio van Phil Collins. En we gaan naar een klein Nederlands kustplaatje. Samen met Bluff en Gijke Arnaert. Maar is dit...
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ook vandaag weer een nieuwe vraag die we gaan draaien.
0: Ja, elke ochtend, voor de mensen die het niet weten, draaien wij hier aan een soort kauwgomballenbak.
2: Ik heb er twee. Wacht, ik kan er eentje terug moeten duwen.
0: Dan zal ik ondertussen zeggen, daar zitten allemaal vragen in. Je kan die zelf ook insturen via de Nostalgie app. En Veronique draait er dan elke dag eentje uit. Hè.
2: Wat zouden jullie willen weten van ons? Ik vind dat altijd wel heel plezant. De vraag van vandaag. Welke groente zou beter een vergeten groente worden? Of met andere woorden, welke groente eet je eigenlijk echt niet graag?
0: Ja.
2: En dan begin je te lachen. Oh, fantastisch. Stuur het eens even door in de Nostalgie app wat je helemaal niet lekker vindt qua groente.
3: Schat, ik zie u graag.
4: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo friet aardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
10: Fridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Fridici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Love to see you
11: shine. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
13: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
12: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
13: En het bed kopen.
14: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
15: Motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
14: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
16: Lenen bij Leemans.
17: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
18: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
17: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
18: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
17: Maar Suzy toch?
19: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
12: Nostalgie, relax.
1: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
2: Goedemorgen, Jacques Vermeijren hier. Na al die jaren in het vak weet ik het zeker. Opstaan met Veronique de Kok is de beste optie die er

0: Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: De vraag van vandaag. Hè. Welke groente zou beter een vergeten groente worden?
2: Ja, veel dingen in de nostalgie heb die ik inderdaad ook niet zo heel lekker vind. Freya Dadizele, die houdt niet van rapen. Kurt uit Evergem, die zegt van schorseneren moet ik echt niet hebben. Zelfs niet een witte saus, begin nu al bijna te kokhalzen. Kevin uit Hallaar, die zegt dat weer venkel mag voor mij een vergeten groente worden. En Jan uit Mechelen, die heeft het dan weer over rode kool.
1: Sander, wat is er bij u? Wat lust jij niet van groenten?
2: Eén woord, schorseneren.
1: Allee, dat is zo lekker met een crème sausje.
2: Oh, mag ik er twee zeggen?
1: Ja.
2: Artisjok.
1: Allee.
2: Oh. Verschrikkelijk.
1: En dan stoppen zo in zo'n dip.
2: Oh,
1: lekker. Allee.
2: En wat zou jij dan doen?
1: Ja, bij mij is dat gemakkelijk. Hè. Ik verteer het niet, ik verdraag het niet. Dus bij mij is dat paprika.
2: Is het ook niet lekker?
1: Maar ik kan het niet eten als er zo een klein nipje in een spaghetti saus of zo zit. Ik voel dat een hele dag. Dus nee, geen paprika.
2: Paprika vind ik dat weer heel lekker. Maar artisjok en schorsen. Mijn zus is ooit een tijd... ze waren aan het verbouwen bij een huis. Mm-hmm. En ik woonde nog thuis. En ze kwamen dan even... Dat is een paar weken logeren bij de ouders toch. Mm-hmm. En ze gingen eens koken, mijn zus. Mm-hmm. Wat had ze gemaakt? Een quinoa-salade met artisjok. Mm-hmm. En dan moeten ze die artisjok... Die bladeren eraf trekken en die zo...
1: Uitzagen.
2: Man, wat een gedoe voor iets dat... naar niets smaakt. Toen heb ik tegen mijn zus Hanna gezegd... Hanna, ik vind het heel leuk dat je komt logeren, maar dat koken, dat hoeft zo niet voor mij.
1: Ja. Nee, je kan het ook anders zeggen. Je kan gewoon zeggen, ik lust dat niet, kan je iets anders maken?
2: Dat heb ik duidelijk gezegd, maar die was...
1: Oh, ja, op zijn Sanders, kan het al raar.
2: Artisjok.
1: Ja.
2: Maar dus, enkel paprika, al de rest eet je?
1: Ja.
2: Al de rest?
1: Ja.
2: Witloof?
1: Lekker, in de oven. Of zelfs, een witloof slaatje met stukjes appel.
2: Schorseneren?
1: Ja.
2: Spruiten.
1: Oh, lekker met spekjes.
2: Amai, je bent echt een goede eter.
1: Ja, dat weet je toch. Hallo.

0: Bon Jovi met Always. Zometeen Sister Sledge en ook Michael Bublé staat nog op Veronique te wachten. En zometeen hebben we het over onze ja-nee-vragen die we uit de actualiteit hengelen, natuurlijk.
1: Ja.
0: Het ging over Niels de Stadsbader. Heb je dat verhaal gezien?
1: Ik heb het niet gezien, maar Niels kennende zou ik er niet van verschieten.
0: Ja, dus die heeft een ex, Nele, waar hij blijkbaar nog altijd heel goed mee overeenkomt. En zijn nieuwe vriendin Jill ook.
1: Ja, ik vind dat moet kunnen. Waarom niet?
0: Ja, we hebben het er zometeen verder over, want het staat ook allemaal in de kranten. Overeenkomen met je ex-partner, hoe ver kan dat gaan? Dat is voor zometeen.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
4: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
3: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
4: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Je bak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, die, roze, zoals ze zeggen. Hè.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de die. En de die?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de die.
11: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
15: 30 ideeën voor pastaschotels
14: in Libelle Lekker naar
15: de 5 beste beleggingen van het moment
14: in Trends of naar
15: Belgische politiek achter de schermen
14: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines.

0: Met de bijpassende choreografie van Veronique de Kok.
1: Oh, deze is zo goed.
0: Michael Bublé, we hebben een match yet. Zometeen de Backstreet Boys, die dit weekend nog in Düsseldorf stonden. Maar eerst...
1: Eerst natuurlijk tijd voor onze ja-nee-vraag. Het was nog geen tafel gisteravond, dus hebben we zelf even een leuk weetje uit onze krant gevonden. Het ging eigenlijk over een opmerkelijk verhaal van een 39-jarige Pearl. De vrouw die heeft een heel hechte band met haar ex-vriend Kevin en zijn nieuwe partner Beatrice. Ze trekken zelfs geregeld met hun drietjes op citytrip. Hun vrienden en familie begrijpen dat niet altijd zo goed. Maar waarom zouden we in godsnaam ruzie maken, zeggen ze alle drie. Hun verhaal doet denken aan dat van zanger, acteur en tv-gezicht Niels de Stadsbader, die zelfs op zijn nieuwe album een nummer schreef. Zo kan het dus ook. Dat gaat natuurlijk over die goede relatie met zijn ex Nele en zijn huidige nieuwe vriendin Jill. Van jaloezie is dus duidelijk geen sprake.
0: Nee, inderdaad. Ik vind het heel mooi om te zien. Maar daar is die Jill, dat is een danseres, denk ik.
1: Die heeft bij mij ook gedanst bij The Masked Singer.
0: Ah, op jouw wereldtour. Toen langs de Vlaamse CC's ging. Ja. Nee, maar dus Nele en Jill, de ex en de nieuwe vriendin, komen heel goed overeen. En dat brengt dus eigenlijk bij een heel simpele ja-nee-vraag. Zou jij goed kunnen overeenkomen met je ex-partner en zijn nieuwe vriend of vriendin? En zou die bijvoorbeeld samen op vakantie kunnen gaan? Ja of nee? In de nostalgie-app.
1: Dat is de vraag. Dus wat vind jij daarvan? Heb je daar misschien zelf ook al ervaring mee? Laat dat eens even weten in de nostalgie-app. Hoe werkt dat bij jullie?
0: En na 7 uur gaan we erop verder. Maar eerst dus de boys die in Düsseldorf stonden en daar heel veel meisjes harten sneller hebben doen kloppen. Ja. Een portie nostalgie krijg jij ondertussen om 7:13. De Backstreet Boys zijn dit.

0: Gimme, gimme, gimme. Heerlijk nummertje om jouw dag mee te starten op deze maandagochtend natuurlijk. Zometeen na 7 uur gaan we verder op die ja-nee-vraag overeenkomen met je ex. Wel veel berichten
1: er zijn,
0: die binnenkomen.
1: Er zijn leuke verhaaltjes al binnengekomen, absoluut wel. De vraag van vandaag was, zou jij nog goed kunnen overeenkomen met je ex-partner en diens nieuwe vriend of vriendin? En vooral, zouden jullie ook samen op vakantie kunnen gaan?
0: Laat dat nog even weten. Na 7 uur gaan we erop verder.
2: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Waar kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Als dit herkenbaar is voor jou...
13: Zeg, Chantal, wat is dat?
14: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
13: Amai, zeg.
12: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
13: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
14: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
13: Ah, ja. Hè?
12: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
15: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
16: Green. Energie Rebellie.
1: Goedemorgen, het is 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het is niet de sociale media die jongeren soms ziek maakt.
17: Nee, de druk en de stress op school veroorzaakt bij jongeren al maar vaker lichamelijke en psychologische klachten. Omdat leerkrachten en directies veel verwachten van hun studenten, waardoor die voelen dat het elke schooldag van moeten is. Waardoor ze mentaal soms erg moeilijk hebben. Meisjes klagen vaker dan jongens. Maar toch zien psychologen bij alle twee de groepen een historische stijging. Net als in andere Europese landen zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland. Er is nog geen akkoord over de federale regering en begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers gingen gisteravond rond 9 uur uit elkaar na een heel weekend vergaderen. De standpunten liggen nog te ver uiteen in een zoektocht naar 10 miljard euro. Het kernkabinet besprak onder meer een btw-hervorming. Premier De Wever wil de tarieven 6% en 12% naar 9% brengen en die van 21% naar 22%. Maar dat ligt moeilijk bij de Franstalige liberalen. Er komen ook besparingen in de gezondheidszorg. Bijna 2 miljard euro, iets wat voorlopig niet kan voor CD&V vooruit en Les Engagés. Daarnaast denkt de premier ook aan extra belastingen op grote vermogens. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen dicht vandaag na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat bevestigt de Franse onderwijsminister. De protesten escaleerden vorige week helemaal. Studenten stichten op verschillende plaatsen brand. En ze gooiden met van alles en nog wat naar agenten, leerkrachten en journalisten die ze dan ook nog eens lastig vielen en aanvielen. In heel Frankrijk pakte de gendarmerie bijna 5000 mensen op.
16: Nostalgie weer.
17: Na het optrekken van nevel of mist krijgen we veel zon, zachte maxima tot 22 graden. Ook morgen start grijs, daarna afwisselend wolkenvelden en zon en opnieuw die 22 graden. Vanaf woensdag is het bijna gedaan met de pret, start nog vrij zonnig, daarna meer bewolking met regen, het blijft wel zacht tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
18: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen maandag, een nieuwe week staat klaar. Borden vol muziek en goede vibes. Ik heb er al zin in. Zeker met ons nieuw spelletje. Dus zet die radio maar wat luider voor wie van de drie. Welkom.

0: R.E.M. en Kate Pearson, Shiny Happy People. Ook Tina Turner en John Newman staan nog op jou te wachten op deze maandagochtend. En misschien staat er wel 5000 euro op jou te wachten. Ja, mannetjes, wat een dag gaat het hier worden.
1: Goedemorgen, tussen 7:04. Moest het vandaag toch zo zijn dat je iets minder happy bent omdat het maandag is? En wel, dan zorgen wij uiteraard voor de beste muziek, hè?
0: Dat denk ik wel. Ja, bij mij is het een zware maandag. Het hondje begint naar zo'n kleuterfase te geraken, denk ik. Of zo. Ah, wat is
1: gewoon
0: dat?
1: Negeren, jong. Gewoon negeren.
0: Dat doet mijn vriendin ook met mij als ik het uithang. Dus dat komt helemaal
1: voilà,
0: goed.
1: Dus je weet hoe dat werkt.
0: Ja, goede muziek, die hoor je natuurlijk de hele dag. Maar vanaf vandaag ga je ook de hele dag kunnen meeraden naar die 3 van Nostalgie.
1: Ja, straks om 7:30 kan je voor het eerst een gok wagen. Want wie zijn natuurlijk die 3 bekende stemmen? Je hoorde ze de afgelopen dagen hier al heel vaak passeren. En straks begint dus die zoektocht officieel.
2: De 3 van Nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
3: Wij
1: zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro.
0: Heel erg simpel, dus Ik Weet Het sturen als je die 3 stemmen herkent en misschien leveren ze jou al 5000 euro op. Maar zover zijn we nog niet. Eerst onze ja-nee-vraag en die ging vandaag over exen.
1: Ja, zou jij nog goed kunnen overeenkomen met je ex-partner en diens nieuwe vriend of vriendin? En zouden jullie ook samen op vakantie kunnen gaan? Er zijn heel wat meningen binnengekomen.
0: Maar eerst die van ons?
1: Ja, ik heb mijn bordje al vast.
0: Zou je dat kunnen, Veronique de Kok? Zou jij goed overeen kunnen komen met jouw ex en daar dan ook mee op vakantie gaan? Jij zegt
1: ja. Ik zeg ja.
0: Onze producer zegt ook ja. En ik ga zo... Ja, ik ga ja en nee zeggen. 50-50.
1: Ja en nee. En wel, waarom zeg ik ja? Je moet niet altijd ruzie maken. Hè? Ik merk dat zelf ook uit mijn verleden. Er zijn nog absoluut exen waar ik zeker goed mee overeenkom. Nu, het feit van op vakantie gaan is misschien voor sommigen net een stapje te ver. Maar ik denk als je kinderen hebt samen
0: ja.
1: En je komt nog goed overeen, zeker ook met die nieuwe partner, want dat is tenslotte dan de stiefouder van jouw kind. Waarom niet?
0: Snap ik.
1: Als je overeenkomt. Er is niks amoureus, niks seksueel niet meer. Wat maakt dat uit?
0: Waarom zeg ik ja en nee? Ik denk overeenkomen sowieso, dat moet kunnen. Zeker inderdaad. Als je kinderen hebt, die kinderen moeten voorop staan.
1: Dat zeker.
0: Maar dat op reis gaan, ik denk, dat is in nieuwe relaties al zo. Als je op reis gaat, dat de eerste frustratietjes dan bovenkomen. En ik denk dat die frustratietjes ook kunnen bovenkomen als je met je ex op reis gaat.
1: Ja,
0: en
1: dan weet je dus waarom je ex een ex is.
0: Ja, wel, ja, omdat je toch zeer hard met elkaar op elkaars lip leeft. Dus daarom zou ik zou persoonlijk nu niet op reis gaan met
1: Sander,
0: mijn ex.
1: Je moet niet in dezelfde kamer gaan zitten, hè?
0: Nee, ik weet het, maar je gaat toch samen eten, je doet toch dingen samen?
1: Joh.
0: Ja, voor mij zal het niet werken. Gunther uit Overijs, die stuurt zeker hoor. Ik ben aan 6 jaar huwelijk weggegaan voor een man. En mijn ex-vrouw is mijn beste vriendin geworden. Alles is mogelijk in het leven.
1: Edith uit Willebroek, die schreef ook een berichtje. Mijn man en ik komen overeen met de ex-vrouw. Waarom niet? Alles toch voor de kinderen en kleinkinderen. Ruzie maken is toch zo'n tijdverspilling. Mario uit de Nieuwe Namen, die zegt... Beleefd overkomen, ja. Overeenkomen, ja. Op reis zeker niet. Op een gegeven moment ga je dan weer weten waarom je ex is geworden. Maar dat denkt Christophe uit Heerlen wel een beetje anders over. Goedemorgen, Christophe.
5: Een goede morgen, Veronique.
1: Vertel eens, hoe is de situatie bij jullie?
5: Wel, ik ben ondertussen 30 jaar uiteen met mijn ex-man Jurgen. Uh-huh. Ik heb 10 jaar terug Glenn leren kennen, mijn nieuwe partner.
1: Ja.
5: En ik heb tegen Glenn eigenlijk altijd heel open geweest over mijn vriendschap nog met Jurgen. En ondertussen zijn we 10 jaar verder en zijn Jurgen en Glenn eigenlijk de beste vrienden.
1: Voilà.
5: En wij trekken er geregeld samen op uit.
1: Okay.
5: Wij spreken ook geregeld samen af om een weekendje door te brengen. En bij ons verloopt dat eigenlijk heel goed. Vorig jaar hebben wij trouwens nog een cruise van 14 dagen samen ondernomen. En heel fijn en heel verlopen.
1: Voilà, zie je, dat moet kunnen.
0: Ja, helemaal, Christophe. En was er nooit ergens een moeilijk momentje, Christophe? In het begin een klein beetje jaloezie of een klein beetje frictie? Of hebben jullie dat, was dat echt alsof het uit een boekje kwam?
5: God, nee, eigenlijk niet. Ik ben er, zoals ik al zei, altijd heel open over geweest. Ook tegen Glenn. Ik las dit weekend in de krant. Niels de Stadsbouwer had zoiets van... Of heeft zoiets van... Het is een package deal. En bij ons is dat niet anders. Dus koos hij voor mij. Dan moest hij er Jurgen eigenlijk
1: bijpakken.
5: En dat was nooit echt een probleem bij ons.
1: En wel, voilà. Je ziet dat kan, hè, Sander?
0: Dat kan helemaal. En als jullie nu gewoon met je drietjes, Christophe. Jij, Jurgen en Glenn samen naar Nostalgie luisteren, dat lijkt me nog eens de ideale activiteit om met z'n drietjes te doen, zeg.
5: Inderdaad, ik denk dat Jurgen woont in Veurne, woont in Veurne, dat daar nostalgie nu ook op staat. Sam die werkt in Beersen en ik denk dat wij met z'n drietjes de grootste fans zijn van nostalgie.
1: Oh, zielig, fantastisch. En wel, Christophe, welkom in onze club, hè, met jullie drie. Salut, hè.

0: Michael Jackson komt er zo meteen aan met Don't Stop Till You Get Enough. En wij stoppen ook niet tot die drie stemmen geraden zijn.
1: De drie van nostalgie.
0: Zo meteen om 19:30 kan je voor het eerst een gokje wagen om 5000 euro binnen te hengelen. Wij blijven doorgaan tot de drie van nostalgie ontmaskerd zijn. Wie zijn die drie bekende stemmen? Als jij het weet, kan dat jou 5000 euro opleveren.
2: En wat moeten ze sturen in de nostalgie-app, Sander?
0: Het is heel erg simpel, Veronique. Als je deze drie stemmen herkent...
3: Wij
2: zijn
3: nostalgie.
0: Dan moet je gewoon Ik weet het sturen in de nostalgie-app. Ik weet het, dat zijn de drie woorden die jou misschien wel 5000 euro kunnen opleveren.
2: Oké, dat is voor zometeen, maar ik heb dit weekend enorm ook genoten van het mooie weer. Gisteren nog een extra lange wandeling gemaakt met ons koekie, want of die zon gaat blijven schijnen of niet en of ik vandaag nog eens kan kunnen wandelen, dat vertelt Erwin zometeen.
4: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Zeg, schat.
14: Ja?
13: Waar is die staanlamp naartoe?
14: Ah, die is kapot gegaan.
13: Oei, en onze relax?
14: Ook kapot.
13: Ook kapot.
14: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
13: Ja,
14: willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
14: Nee. 1 adres.
13: Oh.
15: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
16: Hey Vero, zeg James Cook hier. Er is maar 1 iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok. Sta op.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Zometeen om 19:30 voor het eerst. De drie van nostalgie. Iemand die een poging waagt om die drie te raden en die 5000 euro binnen te hengelen. Maar eerst het weer met Erwin.
1: Ja, natuurlijk. Eerst onze Erwin. Goedemorgen, Erwin.
2: Hey, goedemorgen, dag Veronique en Sander.
1: Alweer een nieuwe week, maar wordt dat er eentje met zon of regen?
2: Om te beginnen met de zon. Enfin, eigenlijk om te beginnen met de mist. Met nevel en mist. Ja, die kan lokaal hardnekkig zijn, dus toch even uitkijken als je vanmorgen nog de weg op moet. Maar gaandeweg de dag verdwijnt dat ochtendgrijs en komt de zon overal tevoorschijn. En dan zijn we nog maar eens vertrokken voor een prachtige nazomerdag. De zoveelste in een lange rij met heel veel zon. Straks temperaturen 20, 21 graden. Maar omdat er amper wind staat, voelt het vanmiddag in het zonnetje nog een beetje warmer dan het in werkelijkheid is.
1: Oké, en die komende dagen?
2: Morgen doen we op dat elan gewoon verder na het oplossen van nevel en mist. Opnieuw zonnig en zeer zacht, zelfs nog een beetje warmer. Lokaal 2 tot 23 graden. Ook woensdag verloopt nog warm met in de late middag. En vooral woensdagavond al kans op een bui. En dat is een veegteken. Het is een voorteken. Want vanaf donderdag duiken we de herfst in. Met meer wind, meer wolken, meer regen. En vooral, het wordt een pak frisser.
1: Oh, dat hoor ik niet zo graag.
0: Die billenkoek komt dichter en dichterbij, hoor, Erwin.
2: Ja. Donderdag is het van dat, Sander.
1: Okay.
3: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op Deba.

0: Een beetje liefde van Bryan Adams op die maandagochtend. Goedemorgen, het is bijna zover. Zometeen gaan we voor de allereerste keer proberen te raden wie nu die drie van nostalgie zijn. Denk je te weten? Stuur dan nu Ik Weet Het in onze nostalgie-app en dan mag je zometeen misschien wel een eerste gok wagen. Maar eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. En Bart, in Antwerpen werkt de politie aan een ongeziene ordendienst voor oudjaar.
1: Dat heb je goed uitgezocht. Er ligt een plan klaar om onruststokers vroegtijdig op te sporen. En zowat alle politiepersoneel wordt ingezet in de nacht van oud naar nieuw. Want de Antwerpse commissaris wil kost wat kost rellen met groepjes jongeren vermijden en mobiliseert dus bijna zijn volledige korps. In de Nations League voetbal staat titelverdediger Portugal als eerste in de kwartfinales. Het won zijn vierde groepswedstrijd van Noorwegen gisteravond met 2-1. En pakt zo het maximum van 12 op 12. De Portugezen speelden opnieuw zonder hun legende Cristiano Ronaldo. En vanavond spelen onze Rode Duivels een Nations League match in en tegen Frankrijk.
2: Ja, en dan is het nu zover, hè, mannetjes.
3: De drie van nostalgie.
0: Ja, die zoektocht naar de drie van nostalgie die begint vandaag. Hè. Wie zijn de drie bekende stemmen die de zin Wij zijn nostalgie hebben ingesproken? Aniek uit Heusden die gaat als eerste een gokje wagen. Goedemorgen, Aniek.
4: Goedemorgen, Veronique en Sander.
0: Zeg, Aniek, jij kan op die maandagochtend zomaar eens even 5000 euro winnen. My god, wat zal je met dat geld doen?
4: Ik zou eerst en vooral mijn bankrekening een beetje spijzen. Want ik heb vorige week de tegenslag gehad dat de droogkast kapot gedaan is. En ik heb ook een katje moeten laten inslapen die eerst nog gehospitaliseerd was. En die rekening loopt ook op.
0: Ja,
2: dat snap ik allemaal. Ja. Het zijn allemaal onverwachte kosten. Het zou enorm straf zijn, lieve Aniek, als jij die drie stemmen meteen raadt natuurlijk. Maar het kan. We gaan nog één keer luisteren. Aniek, luister goed mee naar die drie van nostalgie.
5: Wij zijn
6: nostalgie.
2: Dat waren ze nog een keer. Aniek, wie zijn de drie van nostalgie?
4: Ik denk dat dat Bea van der Daal is, Serena Machetta en Bart Appeltans.
2: De juryleden van Huis Gemaakt, denk ik, dat zijn.
0: Ja, we gaan eens luisteren naar de jury, hè? Wat zeggen zij?
3: Je hebt 0 stemmen juist.
0: Oh my god.
2: Aniek.
0: Oh, dat vind ik echt heel raar, want ik had ook één van die drie namen. Ik had dat ook in mijn hoofd. Oh my god.
2: We gaan moeten blijven verder speuren. Er is nog niemand ontmaskerd van die drie van nostalgie.
0: Maar je ziet, het kan dus alle kanten op gaan. Golvertorie, zeg. Aniek, merci voor jouw poging. En ik zou zeggen, blijven proberen. Salutjes, hè.
2: En jij krijgt straks een nieuwe kans om 8:30.
3: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
2: En ondertussen krijg je van ons de grootste hits natuurlijk. Wat dacht je van deze? De beenwarmers aan en lekker nostalgisch naar de inkomhal van de showbizschool.
0: Toch een topplaat. Wie heeft daar niet op gedanst vroeger?
2: Irene Cara met Fame. Goedemorgen.

0: Irene Cara en Fame. En ondertussen is het ja, 7:55. En dan gaan we al richting 7:15 natuurlijk. Ja,
1: en die drie van nostalgie zijn nog niet geraden. Dat zou wel heel straf zijn. Hè. Straks om 8:30 weer een nieuwe kans om te gokken. Maar zometeen alvast een kans om mee te spelen met de quiz van je leven natuurlijk. Hè. Vanaf vandaag kan je daarin shopbudget winnen om kleren te gaan kopen. Halleluja, zalig. Dan kan je gaan shoppen bij de Fashion Store. Dus wil jij meedoen? Stuur dan nu jouw geboortejaar, je weet hoe het gaat, in onze nostalgie-app.
0: Ja, je kan tot 400 euro shopbudget winnen. Ja,
1: mag ik niet meedoen?
0: Nee, Veronique, dat mag niet.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Joragoldappelen, win je thuis.
11: Peren.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem.
10: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
12: Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
12: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
12: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
12: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
12: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
12: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
14: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
15: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
16: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal van die tweede rangsfiguren als Gert Verhoest en James Cook. Dat meisje, alstublieft, zeg.

0: Pride.
1: Ja, mannetjes, de grote hits vliegen jou zoals altijd om de oren hier bij Nostalgie.
2: De quiz van je leven.
3: Nou, we gaan weer quizzen, hè. Die quiz van je leven, waarmee je sinds vandaag helemaal in het nieuw kan zitten. Want je kan een shopbudget winnen om kleren te gaan kopen. En misschien gaat Caroline uit Locristi wel mogen gaan passen binnenkort. Goedemorgen, Caroline.
4: Goedemorgen, Veronica en Sander.
3: Hey, 7:45. Wat ben je op dit vroege uur aan het doen?
4: Ik ben al op mijn werk.
3: Je bent al op je werk. En wat doe je? Waar ben je?
4: Ik werk bij Volvo Car Gent. Wij auditeren 1% van de wagen.
3: Ah ja, de audits van Volvo. Oké, okay, ja. Maar ik zou toch zeggen, even focussen voordat je terug in die autobranche focust, hè?
1: Het komt allemaal goed hoor, Caroline. Die auto's die kunnen even wachten, want jij krijgt zo meteen 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. En dus van nieuw vanaf vandaag, per juist antwoord krijg jij shopbudget om nieuwe kleren te kopen. 1 juist antwoord, dan win je 100 euro. Dat is al mooi, denk ik. 2 juiste antwoorden, dan score je 200 euro. En bij 3 juiste antwoorden verdubbelen we dat allemaal naar 400 euro. Per vraag krijg je zo meteen 5 seconden de tijd om te antwoorden. En daar rest mij alleen nog de vraag of dat allemaal duidelijk is, Caroline.
4: Ja, duidelijk.
3: Alright, dan gaan we meteen aan beginnen. Caroline, je bent geboren in 1979. Dus jouw eerste vraag komt daaruit. In dat jaar kwam Sony met een nieuwe muzikale uitvinding. Je kon je muziek vanaf toen meenemen, waar je ook naartoe ging. Want je cassettes konden in een draagbaar apparaatje op batterijen. Hoe heette dat ding dat ervoor zorgde dat je muziek kon meenemen op je wandeling?
4: De Walkman.
1: De Walkman. In 1979 werd inderdaad de Walkman geboren. 100 euro is al binnen.
3: Vraag 2, daarvoor gaan we naar 1989. Toen werd een Belgisch oud-premier ontvoerd. En dat door de bende van gangster Patrick Amers. Welke kleurrijke politicus met de voornaam Paul werd toen ontvoerd?
4: Van den Boeinan.
1: Paul van den Boeinans, die werd in 1989 inderdaad ontvoerd. Ja, mannetjes, al 200 euro shopbudget binnen.
3: Nice, zeg, nog 1 vraag. Keigoed. Let goed op, je kan verdubbelen. Een vraag uit 1999. Toen hoorde je deze hit overal op de radio. That don't impress me much. Wie was hier niet onder de indruk van de mannen die haar probeerden te versieren? Wie was dit?
4: Shania Twain.
1: Shania Twain. Was dat Shania Twain die niet onder de indruk was van al die mannen? Als die vraag juist is, dan scoor jij maar liefst 400 euro shopbudget bij de Fashion Store. En jawel hoor.
3: Proficiat Caroline, je hebt 400 euro gewonnen. Wauw. Fantastisch. Welke stijlen ga je allemaal kopen? Wat heb je nodig? Broeken, rokken, truien, jassen, mutsen?
4: Alles.
1: Alles.
3: 400 euro. Je gaat er wel mee geraken, denk ik. Veel shopplezier, hè? Geniet ervan, hè?
4: Dankjewel.
3: Bye-bye.
1: En welkom in onze club.
2: Speel morgen mee met de quiz van je leven.

0: The Key, The Secret, The Urban Cookie Collective. Uit 1993. Een beetje goed humeur op je maandagochtend. En zometeen na 8 uur, Veronique, gaan we het hebben over dit heerlijke geluid. Ken je dat?
1: Vreselijk.
0: Je zit te chillen in de zetel, je bent even iets anders aan het doen. Ineens die gsm, die blijft maar gaan. En je denkt, wat is dat?
1: En dan gooi je die gewoon door het raam.
0: En heel de tijd.
1: Oh, vreselijk.
0: Zeker in die groepsgesprekken, ja, die maar niet lijken te stoppen. Dat kan wel eens zorgen voor een beetje frustratie. Daar gaan we het zometeen na 8 uur verder over hebben.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Kop
4: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B+ leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Oh, dokter, het gaat niet meer.
11: Oei, en hoe lang speelt het al?
10: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
11: Oh, klassiek geval.
10: Is het nog te redden?
11: Nee, tijd voor iets nieuws.
10: En waar vind ik dat?
11: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
10: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
11: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
10: Gratis?
11: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
12: Macri, waar beter slapen begint.
1: Goedemorgen, het is 3:08. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het is niet de sociale media die jongeren soms ziek maakt.
0: Het is de druk en de stress op school veroorzaakt bij jongeren al maar vaker lichamelijk en psychologische klachten. Omdat leerkrachten en directies veel verwachten van hun studenten, waardoor die voelen dat het elke schooldag wel van moeten is. Waardoor ze het mentaal soms erg moeilijk hebben. Meisjes klagen daar vaker over dan jongens. Maar toch zien psychologen bij alle tweede groepen een historische stijging. Net als in andere Europese landen zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland. Er is nog geen akkoord over de federale begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers die gingen gisteravond rond 9 uur uit elkaar na een heel weekend vergaderen. De standpunten liggen nog te ver uiteen in een zoektocht naar 10 miljard euro. Het kernkabinet besprak onder meer een btw-hervorming. Premier De Wever wil de tarieven 6% en 12% naar 9% brengen en die van 21% naar 22%. Maar dat ligt moeilijk bij de Franstalige liberalen. Er komen ook besparingen in de gezondheidszorg. Bijna 2 miljard euro. Iets wat voorlopig niet kan voor CD&V vooruit een les engagement. Vandaag en morgen komen werkgroepen samen. Woensdag is dan weer aan de topministers zelf. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen dicht vandaag na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat bevestigt de Franse onderwijsminister. De protesten escaleerden vorige week helemaal. Studenten stichten op verschillende plaatsen brand en ze gooien met van alles en nog wat naar agenten, leerkrachten en journalisten die ze dan ook nog eens lastig vielen en aanvielen. In heel Frankrijk pakte de gendarmerie bijna 5000 mensen op.
3: Nostalgie weer.
0: Na het optrekken van nevel of mist krijgen we veel zon. Zachte maxima tot 22 graden. Ook morgen start grijs. Daarna afwisselend wolkenvelden en zon bij opnieuw die 22 graden. Woensdag begint nog vrij zonnig. Daarna meer bewolking met regen. Het blijft wel erg zacht tot 23 graden. Maar dan donderdag rond het herfstweer met regen en buien en frisser. Amper 14 graden donderdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Halleluja, mijn gebeden zijn aanhoord. Eindelijk herfstweer. Gedaan met die nazomer. Tijd voor warme chocomelks en zo een klein vleesdekentje.
1: Dat doen wij nu al.
13: En dan zitten hier zo twee vies naar mij te kijken, hè, jongen.
3: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
14: Wij
1: zijn
5: Nostalgie.
3: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
9: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen maandag, daar is die nieuwe week weer. We hebben ze niet echt gemist, maar bon, gelukkig staat die bodem vol muziek. En daar word ik wel vrolijk van. Ik heb er zin in, dus zet de radio maar al wat harder.

0: heel goedemorgen. 9 over 8 ondertussen. De nieuwe week is al goed op gang. Caroline, die won zo net in de quiz van je leven als shopbudget om nieuwe kleren te gaan kopen. Geweldig, hè? En wie weet ga jij om 8:30 wel lopen met die 5000 euro. Als je kan raden tenminste wie de drie van Nostalgie zijn.
1: Als jij het denkt te weten, stuur dan eventjes Ik weet het in de Nostalgie-app. En dan begint jouw nieuwe week misschien wel heel, heel, heel goed met 5000 euro.
0: Ja, ik hoop dat jouw maandag sowieso fantastisch goed is begonnen. En dat je vooral kan terugkijken op een mooi weekend.
1: Hoe was het weekend voor u, Veronique? Wat heb jij al uitgestoken dit weekend?
0: Ik ben zaterdag gaan werken in Veurne. Wat van bij mij in Brasschaat toch wel behoorlijk verrijden is.
1: Dat is het einde van de wereld, jong.
0: Ja, maar het was zo leuk. Geweldig onthaald. Het was natuurlijk dag van de klant.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En dat was daar geweldig gevierd.
1: Ja, zalig. Ik heb heel veel gekookt dit weekend. Mm-hmm. Ik heb dat allemaal op mijn Instagram gepost.
0: Ik heb dat gezien.
1: Je was er net nog over bezig.
0: Ja,
1: en je
0: het zag
1: zei,
0: er geweldig uit.
1: Het zag lekker. Dus ik heb ook veel gewinkeld. Veel van de dag van de klant gekregen en zo.
0: Ja.
1: Dat is wel altijd leuk, hè. Die kleine...
0: Die attenties zo, ja. Hè? Die cadeautjes. Hè?
1: Ja, ik heb ergens tonijnsla gekregen. Een flesje, klein flesje kava hebben we gekregen.
0: In Veurne waren het bloemetjes. En dan ook een doosje pralinen en zo. Nee, veel.
1: Ja, we hebben dat goed gedaan. Dus ik ben wel een beetje uitgeput van al dat koken. Dus ik ben blij dat de werkweek terug begonnen is. Dat ik eigenlijk een beetje kan opladen natuurlijk. Ja. Maar we moeten het ook hebben over een berichtje dat we dit weekend kregen in onze...
0: In onze groepchat eigenlijk.
1: Onze WhatsApp,
0: van het ochtendteam. Ja. Ja, van ons Silken is dat. Zij is de vrouw van de online, zoals dat noemt. Zij zorgt er eigenlijk voor dat, dat je al die leuke filmpjes op Instagram kan zien. Wat hier allemaal gebeurt achter de schermen. Maar ze stuurde ons gisteren wel een berichtje met toch wel een kleine frustratie.
1: Ja, en dat willen we eventjes delen, want we denken dat dat wel herkenbaar is, de frustratie van Silken.
2: Ik ben toegevoegd aan een WhatsApp-groep van onze straat. Die groep die is blijkbaar gemaakt om elkaar te verwittigen als er iets gebeurt. Maar er zijn hier allemaal werken in straat gebeurd en die zijn niet uitgevallen hoe dat iedereen het wil. En nu is dat vooral een klaaggroep geworden met foto's en filmpjes en frustraties. Kijk, ik heb er eigenlijk geen boodschap aan. Dus ik wil gewoon uit die WhatsApp-groep, maar ja... Als ik daaruit wil, dan ziet iedereen dat ik die groep heb verlaten. Dus voor nu heb je die gewoon gearchiveerd. Maar moet je daar dan toch gewoon u overzetten en daaruit stappen? Of moet ik het nu zo laten?
1: Zo herkenbaar.
0: Ja.
1: Wat moet je nu doen? Moet je daar uitstappen of niet?
0: Ik durf dat niet uit groepjes. Ik archiveer dat ook allemaal. En ik zet vooral nooit meldingen aan.
1: En je antwoordt er dan nooit meer in?
0: Ik bekijk dat niet. En dan soms passeer ik dan bij die gearchiveerde groepschats. En dan sta ik zo 52 berichten achter. Denk ik, ja, laat zitten, jong.
1: Maar jij durft nooit uit een groep stappen?
0: Nee. Ik heb er zo wel een paar dat ik denk, hier wil ik uit. Maar... Ja,
1: sta op met Veronique de Kok op WhatsApp, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat soms ook, ja.
1: Ik stap daar gewoon uit.
0: Oh, ik durf dat niet.
1: Jawel, gewoon doen. Korte pijn.
0: Maar hetgeen dat ze zegt is zo herkenbaar. Hè? Met de voetbal hebben we dat, met de familie is dat ook. En dan denk ik van, ik heb daar geen boodschap aan en al die foto's van weet ik veel wat.
1: Ja, ik vraag me wel af hoe jij dat daar aanpakt. Stap jij gewoon uit een WhatsApp-groep of uit een groepschat? Of vind je dat ook onbeleefd? Of heb jij nog andere tics en trips? Laat het ons even weten in de Nostalgie-app. En dan kunnen we ons Silken van de online verder helpen.
0: Dat is een goed idee.
1: Ik ga ondertussen wel nog in de radiochat blijven. Of ik wil Fleetwood Mac horen met Don't Stop. Goedemorgen.

0: Fleetwood Mac, het is duidelijk herkenbaar hoor, die WhatsApp-groepen.
1: Ja, in onze app zijn er heel veel mensen die voor de korte pijn zouden gaan, toch?
0: Ja, heel veel mensen. Ik vind het wel echt straf. Jolanda uit Wiswezel zegt bijvoorbeeld, Jot, los eruit met al dat gepling. Heidi, dus natuurlijk, ik stap daar altijd gewoon uit. En ook Carina uit Bornheim zegt gewoon uitstappen. We zijn toch vrij om te doen wat we willen.
1: Ik durf dat niet.
0: Nee?
1: Ik durf dat niet.
0: Ik vind een leuk bericht van Anne uit Balinchem zegt ook gewoon eruit stappen. Ik heb dat zelfs gedaan met een groep die mijn bazin had aangemaakt. Ik heb haar gewoon vlak af gezegd dat ik geen zin heb.
1: Oh my god.
0: In extra prikkels, nooit problemen mee gehad.
1: Maar zet gewoon die meldingen uit, hè? Dan hoort het ook niet.
0: Ja, maar ik vind ergens ook wel dat je de lijn moet kunnen trekken.
1: Ja, maar dat gaat toch niet altijd?
0: Ik heb zelfs een vriend die als wij een WhatsApp-groep hebben met een vriendengroep, en je kent dat soms wel, iemand drijft wat af van de vriendengroep of komt wat minder langs, die smijt die daar gewoon uit. Echt waar? Korte pijn?
1: Oké dan.
0: Ja, dat is...
1: Het probleem is als je u daaruit gooit. Iedereen ziet dat. Want dan komt er zo'n melding op. Hè?
0: Maar blijkbaar is daar dus een oplossing voor. David heeft dat gestuurd. Ja, dat is voor zo meteen. Na Natalia en Kajagoogoo.
2: Het is uw linkeroor hier. Hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent. Eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
7: Besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de thee?
7: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Doe, doe, doe.
9: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
10: Oh, was dat?
9: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
10: Ik was nog niet klaar!
9: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
11: Lekker! Echt! Lekker!
12: Dorso!
13: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
12: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
13: Dat is interessant.
12: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
9: Dorso, ergonomisch slapen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Herbert Vlak hier. En als hoofdinspecteur van Eén heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort.

0: Kaja Gugu met Two Shy, zometeen Salt and Pepper met Let's Talk About Sex. Maar eerst moeten we het nog hebben over WhatsApp-groepen, Veronique.
1: Ja, ik denk dat we het allemaal wel kennen, hè? Die frustratie van WhatsApp-groepen. Je wordt zonder vragen in een groep gezwierd, op dikwijls met consent, met mensen die voor het minste berichten sturen. Maar hoe gaat het daar nu mee om?
0: Ja, het was de vraag van onze Silke van den Online. Die zit nu in een WhatsApp-groep van haar straat. En daar wordt wat meer in gezaagd dan iets anders. En ze wil daar eigenlijk uit, maar ze durft dat niet. Omdat je dan denkt dat iedereen dat ziet en dat je scheef gaat bekeken worden in de straat. In de app zegt eigenlijk iedereen, is vrij unaniem, gewoon eruit stappen.
1: Ja, maar René die heeft ook wel een heel grappig bericht gestuurd. Hè. Die zegt, we hebben ook zo'n groep en sommige posten 50 foto's van hun koersfietstrip na een weekend. En die zegt, ik was al zo beu dat ik 100 foto's van mijn werk als dakreiniger erin heb gesmeten. Mijn vrouw die zei, René, wat zit er nu aan het doen? Ik zeg, ik ben die koersfietsen hier zo beu. Nadien heb ik geen foto's meer gehad in de groep. En wel, misschien is dat de oplossing, dat ik foto's van alles en nog wat begin te sturen.
0: Ja, David uit Destelbergen heeft wel een tip. Je kunt blijkbaar ook in stilte uit zo'n groep stappen.
1: Oh, als hoe werkt dat? Kom.
0: Ja, blijkbaar moet je dus gewoon op verlaatgroep, heel simpel. Maar blijkbaar is WhatsApp, de instellingen zijn veranderd. En enkel de beheerder krijgt daar nog een melding van.
1: Ben je zeker?
0: Ja, echt waar. Enkel de beheerder krijgt daar een melding van.
1: Oh, dan ga ik mij direct uit 100 groepen gooien.
0: Wat, Veronique?
1: Nee, maar je hebt groepen met al die tv-programma's die je maakt, hè, met andere BV-collega's. En die sturen dan ook zo berichten van alles en nog wat. Maar is soms is dat jaren aan een stuk, hè.
0: Is er een groep van de Masked Singer van jou,
1: ja? Ja, natuurlijk.
0: Wordt daar nog in gestuurd?
1: Nee. Maar wel die van de Kilimanjaro, die groep.
0: De rugzak.
1: Dat wel.
0: Daar wordt nog in gestuurd.
1: Ja, maar dat zijn dan leuke berichten, omdat je dan afspreekt. Dat is met een poll om af te spreken. En wij spreken effectief 2-3 keer op een jaar af, nog eens met die groep.
0: De verraders.
1: Ook een groep, ja.
0: En wordt daar nog in gestuurd?
1: Ja. Ja, dat is echt waar.
0: Die staat gearchiveerd, denk ik, die van de verraders.
1: Nee, die nu niet. Maar er zijn er anderen. Maar je hebt dat van sportverenigingen, je hebt dat van familiegroepen, je hebt dat van alles en nog wat. Ik moet dat allemaal niet weten.
0: Is er van de tafel van Gert een WhatsApp-groep?
1: Nee, dat niet.
0: Dat is niet.
1: Ah, dat ga ik eens aan Gert vragen, hè.
0: Dan kan je die ook archiveren.

0: Zou je dan wel in de WhatsApp-groep blijven als het heel de tijd over seks gaat?
1: Dat denk je zelf.
0: Toch een leuk berichtje trouwens binnengekomen over die WhatsApp-groep. Onze collega Silke die wil eigenlijk uit de WhatsApp-groep van haar straat stappen. Xavier stuurt, heel die straat heeft Silke nu op de radio gehoord. Ze kan er dus probleemloos uitstappen. Niemand gaat het daar nog kwalijk nemen.
1: Het is 8:30. Zometeen weer een nieuwe kans om die drie van nostalgie te ontmaskeren. Als jij denkt te weten wie de drie bekende stemmen zijn, stuur dan Ik Weet Het in de app. Maar eerst Bart met de hoofdpunten. En je hebt het over kabinetsmedewerker Ben Weitz.
2: Van Vlaams minister Ben Weitz. Die heeft eigenlijk een valse opiniestuk aangeboden aan kranten en televisieredacties. Dat weet het weekmagazine Knak. De kabinetsmedewerker deed zich voor als een man van 29 die Mohammed heette, moslim was en slachtoffer van homohaat. De man wilde naar eigen zeggen bewijzen dat Vlaamse media ideologisch en politiek gekleurd zijn. Maar geen enkele mediaredactie pakte zijn verhaal op. En minister Weitz, die wist van niets en noemt het een dom initiatief. En in Antwerpen werkt de politie aan een ongeziene ordedienst voor oudjaar. Er ligt een plan klaar om onruststokers vroegtijdig op te sporen en zowat alle politiepersoneel wordt ingezet in de nacht van oud naar nieuw. Want de Antwerpse commissaris die wil kost wat kost rellen vermijden met groepjes jongeren en mobiliseert dus bijna zijn volledige korps.
0: En even aan Erwin vragen wat het weer wordt vandaag. Goedemorgen Erwin.
3: Goedemorgen. De dag start lokaal met nevel en mist. Straks breekt de zon door en wordt het opnieuw een zonnige nazomerdag bij 21 graden. Ook morgen en deels woensdag is het nog zacht. Maar in de tweede helft van de week duiken we de herfst in met regen en wind.
0: Dankjewel Erwin. En dan is het weer tijd om te raden.
4: De drie van nostalgie.
1: Ja, want wie zijn nu hè, die drie bekende stemmen? Inge uit Brasschaat gaat een gokje wagen. Goedemorgen Inge.
5: Ja, goedemorgen.
1: Wel, de tweede kans vandaag al om een gok te wagen. Denk je al dat je zeker bent van een stem?
5: Van de tweede stem ben ik vrij zeker. Van de derde twijfel ik tussen twee.
0: Oeh, Inge, spannend. Ai. Ik ben heel benieuwd wie jij denkt. Eerst gaan we nog één keer luisteren naar die drie van nostalgie, Inge. Dit zijn ze.
6: Wij
1: zijn
6: nostalgie.
1: Right, Inge.
0: Het is toch zo moeilijk.
1: Wie denk jij zijn de drie stemmen? Vertel.
5: Ik denk Céline Hermans, Frances Leffenburen en Herbert Bruinseels.
0: Céline Hermans, Frances Leffenburen en Herbert Bruinseels. Lang geleden dat ik die naam nog heb gehoord.
1: Ja.
0: We gaan eens luisteren naar de jury.
4: Je hebt 0 stemmen juist.
5: Nee,
0: die Frances Leffenburen, ik dacht het ook echt.
1: Maar ik vond Céline toch ook geen slechte gok, hè?
0: Oh, mannen, Inge.
1: Ik vind het spelletje zo frustrerend.
0: Ja, het is vrij frustrerend. Inge, je moet op zoek naar een nieuw spoor, denk ik. Maar toch al merci om mee te raden.
1: Ja, maar straks bij Alexandra een nieuwe kans, hè, sowieso.
4: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee. Nostalgie.
0: En ondertussen krijg je nog een heerlijke plaat uit 1984. Lekker Hollands, Golden Earring met When the Lady Smiles. Een heel erg goedemorgen en fijn dat je erbij bent in de leukste club van Vlaanderen. Up, we beginnen eraan.

0: gaan de gokjes blijven binnenkomen, hoor. Wie die drie van nostalgie zijn. Zometeen om 9:30 een nieuwe kans bij ons, Alexandra.
1: Maar goedemorgen, het is eerst 9:09 op maandag. Dus hopelijk ben je helemaal klaar voor die nieuwe week, hè. Straks gaan we nog eens bellen naar de Verofoon. En ik weet dat hij er alvast helemaal klaar voor is, want ik heb iets geregeld, Sander, in verband met de Verofoon. Vorige week hadden wij als laatste Bert de Kok aan de lijn, hè, de influencer. Ik heb mij voor één keer even gemoeid, zeg maar, in waar de Verofoon nu naartoe is gebracht. En ik weet dus nu voor één keer wie dat er straks gaat opnemen.
0: Oeh, maar wacht. Het hele ding is dat je dat niet weet, dat die, ja, die ja. BV, die gsm, die gaat
1: ja,
0: rond.
1: Ja, I know.
0: En nu zet u beginnen moeien ineens.
1: Ja, omdat we met die Verofoon de komende week iets plezant gaan doen. Straks wordt het allemaal duidelijk, je zult wel zien.
0: Dus, maar is iemand bekend die we gaan bellen?
1: Ja, uiteraard.
0: Of gaan we naar jouw mama of papa bellen?
1: Nee, je zult wel zien.
0: Oh, nee, wat heeft ons Veronique de Kok geregeld? Je komt het zo meteen te weten na George Michael.
2: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En

0: Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
1: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
0: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
2: Voor sfeermaker Tuin van Aert. Bloemen van op baktalent. Tuincenterklaas in Etegem.
3: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuincenterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
2: Alles wat je nodig hebt bij Tuincenterklaas.
3: Reserveer op tuincenterklaas.be.
4: Goedemorgen, Veronique. Dit is Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar tof

0: Verofoon.
1: We gaan bellen naar de Verofoon. En Sander, voor één keer weet ik dus wel wie dat er gaat opnemen. Hè?
2: Je hebt iets geregeld.
1: Ik heb iets geregeld. Wat maar rinkelen, kom.
3: Here we go.
4: Goedemorgen, Erik van Looy.
1: Dag Erik van Looy. Goedemorgen, hoe is het met jou?
4: Goedemorgen, zeer goed.
1: Ja, zeg, je hangt vandaag aan de Verofoon, want wij hebben natuurlijk iets geregeld. Hè. Vanavond begint natuurlijk het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld. Het 24e alweer. Zijn je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor, ja. Ik heb er heel veel zin in.
1: Ja.
4: Heel fijn, we hebben al een aantal opnames gehad. En heel fijn om dat nu te gaan delen. En de wereld, ja, ik zei het nou, de wereld. Ik bedoel in ieder geval een klein gedeelte van de wereld, namelijk Vlaanderen. Een leuke tv-avond te bezorgen en ze blij naar bed te sturen. Maar daar gaat het toch wel een beetje om. Ja, een spannende quiz, maar ze voelen zich vaak ook heel ontspannen als die quiz voorbij is.
2: Die zenuwachtigheid, Erik, neemt dat ooit af na zoveel seizoenen? Of blijft dat toch zo'n soort eerste schooldaggevoel als je dat op de wereld loslaat?
4: Nee, ik ben niet meer echt zenuwachtig. Natuurlijk, je wilt altijd zeker zijn. Je weet nooit. Mensen zeggen altijd van, ja, mensen zullen wel kijken en het zal wel goed zijn, maar je weet dat nooit. Je weet dat pas als het zover is. Hè. Maar tot nu toe was het 23 keer altijd zover. Mensen zijn blijven kijken en kijken ook met veel plezier. En ik hoop dat er vanavond weer het geval is.
1: Dat gaat zeker zo zijn. Zeg, ook dit jaar weer een leuke mix van kandidaten. Nou, naar wie kijk je eigenlijk zelf het meeste uit?
4: Ik kijk het meeste uit naar jou, Veronique.
1: Ja, jong, ik zit er eigenlijk klein beetje in, hè, dit jaar. Een klein beetje wel, hè?
4: Ja, je zit er wel in. We hebben jou weer gevraagd voor de zoveelste keer. Ik wou er nog een etentje bovenop smijten. Het
1: enige gepakt, Erik.
2: Ik heb zoveel op haar ingepraat. Om het te doen, maar ze wil het niet.
4: Nee, ik zal... ik blijf de slimste mens presenteren tot Veronique de Kok meedoet. Maar je ziet er gelukkig wel in. Ja, absoluut. Ja, ik zou wel eens heel oud kunnen worden.
1: Ik zit erin als vragensteller in de open deurronde. Ik moet nu wel eerlijk toegeven, ik vond het wel keiplezant.
4: Ik heb het nog niet gezien, die vragen, maar je hebt dat zeer goed gedaan, hoor ik zeggen.
1: Toch, hier. Je hebt het nog niet gezien, maar ik heb het goed gedaan. Hier zijn.
4: Dus quizvragen stellen. Quizmaster zou je ook nog kunnen worden, dat is duidelijk.
1: Tegen dat jij ooit op pensioen gaat, als ik dan toch ooit eens meega, dan kan ik de opvolging doen, hè. Wie weet.
4: Waarom niet? Ja, inderdaad.
1: Ja, Erik, ik zei het er juist al, we hebben niet geregeld. Jij gaat er mee voor zorgen eigenlijk dat die Verofoon daar in de studio bij jou van de slimste mens rond gaat gaan. Dus hebben wij dan elke ochtend om 9:15 iemand aan de lijn uit jouw seizoen. Of dat er nu een afvaller is, of een jurylid, of maakt niet uit. Gaat dat lukken, denk je?
4: Dat moet lukken. Hè. Ik vind dat gewoon geweldig bedacht. Dus ik moet gewoon zorgen dat die een telefoon telkens ergens anders. Het is een beetje stress bij, maar dat kan er wel bij.
1: Ik kan u altijd een WhatsAppje sturen en een sms'je dat je het niet vergeet. En geef hem even door. Is dat goed?
4: Ja, dat is goed. Dat is heel goed.
1: Dikke merci, Erik. En tot snel.
4: Ja,

0: Wat een topplaat hoor. Promises, Calvin Harris en Sam Smith. Ik vind deze stem geweldig, hè, van die Sam Smith. Dag Alexandra, goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen. Goedemorgen Veronique.
0: Zeg, we hebben vandaag al twee gokjes gehad voor die drie van nostalgie. Mega frustrerend spel vind ik het nu al. Ja, bij die twee momenten was er een naam die ik ook dacht die vernoemd werd.
1: Ik heb dat met die man. Die man denk ik van, maar dat is zo bekend. Ik ken die zelfs denk ik dan. Hè.
0: Ja, en toch, ik ook.
1: En toch kan ik er niet op komen.
0: Ik kan er geen naam op kleven. Ik ook niet. Alle foute antwoorden die kan je trouwens ook op onze site terugvinden dat je zeker niet dezelfde naam noemt, mocht het aan jou zijn. Zometeen ook weer bij jou, Alexandra, een nieuwe kans om te raden om 9:30.
1: Om 9:30 en je mag nu al sturen als je dat zou willen. Ik weet het.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: En dan gaan we gewoon samen verder gokken natuurlijk voor die drie van Nostalgie, want je kan daar wel 5000 euro mee winnen. Ace of Base krijg je na het nieuws.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
7: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
9: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
8: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
9: en het bed kopen.
10: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
11: Leden bij Leemans.
12: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
13: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
12: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
13: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
12: Maar Suzy toch?
14: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
11: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
14: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Goedemorgen, het is 8:58, het nieuws met Bart van Langehoven. En je begint, ah ja, ja, dat komt door de mist natuurlijk en de nevel. Een kettingbotsing is er gebeurd op de E19.
20: Ja, er staat een lange file door die kettingbotsing. Op de E19 vanuit Brussel naar Antwerpen in Kontich. Daar verlies je meer dan een uur tussen Mechelen-Zuid en uiteraard Kontich. 9 voertuigen botsten daar vanmorgen tegen elkaar, waarschijnlijk zoals je zelf aangaf. Door die dichte mist vanmorgen vroeg, niemand raakte bij die kettingbotsing. Gewond de hinder zal daar toch nog een tijdje duren. Je rijdt best om via de A12. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz bood een vals opiniestuk aan verschillende kranten en televisieredacties. Dat weet het weekmagazine Knak. De kabinetsmedewerker deed zich voor als een man van 29 die Mohammed heette, moslim was en slachtoffer van homohaat. De man wilde naar eigen zeggen bewijzen dat Vlaamse media ideologisch en politiek gekleurd zijn, maar geen enkele mediaredactie pikte zijn verhaal op. Minister Weitz wist van niets en noemt het een dom initiatief. De Verenigde Staten hebben hun bommenwerpers weggehaald van op de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië, die ze gebruiken voor aanvallen tegen Iran. De Britse politie pakte op die luchtmachtbasis vorig weekend 5 mensen op die mogelijk een aanslag wilden plegen. En de Amerikaanse regering vreest nu voor de veiligheid van die luchtmachtbasis. En in Brazilië komt er een tweede stemronde om een nieuwe president aan te duiden. Zondag 25 oktober is dat. In de eerste ronde afgelopen weekend kreeg de rechtse radicale kandidaat Bolsonaro de meeste stemmen, maar haalde geen absolute meerderheid. Huidig president Lula die won onverwacht veel minder stemmen dan gedacht, ondanks zijn progressieve en sociale voorstellen. Bolsonaro zegt dat de uitslag laat zien dat de Brazilianen verandering willen.
2: Nostalgie weer.
20: Een zonnige start van de werkweek. Zachte maxima tot 22 graden. Ook morgen start grijs. Daarna afwisselend wolkenvelden en zon. En opnieuw die 22 graden. Woensdag begint nog vrij zonnig. Daarna meer bewolking met regen. Het blijft wel zacht tot 23 graden.
2: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn
0: nostalgie.
2: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
1: En als er hier en daar nog nevel of mist is, extra voorzichtig rijden dus op deze maandag vanmiddag. Voor de rest komt alles goed en heb ik de beste muziek. Crowded House komt eraan. Eerst nog Ace of Base. Goedemorgen.

Altijd blijven dromen, altijd blijven geloven. Dat is een hele belangrijke in het leven, denk ik. En nog meer op maandag voormiddag. Crowded House, hoorde je. En maandag 5 oktober is sowieso een heel bijzondere dag. Om 7:30 is de zoektocht begonnen naar de drie van nostalgie. Drie stemmen, drie bekende Vlamingen. Gooi het eens in de groep bij je collega's, bij je vrienden, bij je familie. Samen kom je misschien dichter bij die 5000 euro. Rond 9:30 een nieuwe kans om mee te spelen. Dus, let's stick together. Fijn plan. Dit is Brian Ferry.

0: Ik hoop dat jij ook zo genoten hebt het afgelopen weekend. Het was het toch weer fantastisch weer voor begin oktober. En de nevel en mist zijn duidelijk al aan het optrekken overal. Ik krijg daar fotootjes van in de app. Dankjewel daarvoor. Om mij op de hoogte te houden. Hier in Antwerpen trouwens ook al. Ooit op jouw cassette of plaat. Nu in de playlist van je kinderen. Een van de grote klassiekers van Depeche Mode heb ik voor jou. Over stilte. En toch ga je zeker meezingen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de deze.
1: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
0: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Kop.
9: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
13: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
13: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
14: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
16: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
17: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
16: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

Meghan Trainor. Wij zijn nostalgie. Het zijn drie woorden, drie bekende stemmen. Heb jij al een idee wie? Stuur dan nu, ik weet het, in de Nostalgie-app. En wie weet mag jij over enkele minuten meespelen voor 5000 euro. Nog even rustig naar dat spelmoment, want er is Volumia.

0: Het is zover.
1: De drie van nostalgie.
0: Op zoek naar drie bekende stemmen die dat ene zinnetje uitspreken. Elk uur een kans. En nu is die voor Johan uit Halle. Goedemorgen, Johan.
2: Goedemorgen.
0: Het is nog maar het derde spelmoment, maar had je al meteen een idee?
2: Ja, maar ik was eigenlijk ook op Francis Leffenburg, maar ik heb mijn naam moeten veranderen natuurlijk. Hè.
0: Ah ja, die is het vorige uur gezegd.
2: Ja, dat klopt.
0: Het is ook altijd belangrijk om onze website te checken, want daar gaan alle antwoorden op staan. Dus goed dat je dat hebt opgemerkt, Johan. Ja, het is simpel, hè. Drie stemmen juist en je wint 5000 euro. Dat is een pak geld.
2: Dat zou makkelijk zijn. Het zou perfect aankomen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Voor iedereen, denk ik. We gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
3: nostalgie.
0: Johan, dit is jouw moment. Wie zijn die drie bekende stemmen van nostalgie?
2: Ik denk Goedele Liekens, Karen Damen en Bob Savenberg.
0: Goedele Liekens, Karen Damen en Bob Savenberg. Ik check nu met de jury of daar juiste antwoorden bij zijn.
1: Je hebt 0 stemmen juist.
0: Ai, 0 stemmen juist. Johan, het is niet voor vandaag, maar ik wens jou toch een fantastische maandag.
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: Nostalgie. Ja, ik denk dan ook iedere keer, wauw, niet slecht gevonden. Volgend uur opnieuw de drie van nostalgie. Drie bekende stemmen raden. Voor wie het nodig heeft op maandagvoormiddag. Start me up, dit zijn de Rolling Stones.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Ah, wel weet, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
3: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius. De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
6: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
8: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
8: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet...
9: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
9: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
10: Make it extra.
7: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
11: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
13: Jan?
14: Ja?
13: Jan?
14: Ja?
13: Oeh, je hebt mij gehoord?
14: Ja, tuurlijk dat.
13: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
14: Jij nog niet, hè?
13: Ik weet het.
12: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
15: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
16: Hits at Work. Alexandra Potvin.

De Spice Girls volgen op Instagram. Ik vind dat heerlijk. Want geregeld duiken daar dan filmpjes op uit hun jaren 90 archief. En door zo'n beelden ja, blijven de fans natuurlijk ook dromen. Zo van, come on girls, nog één keer samen. Ze moeten alleen nog Victoria Beckham over de brug krijgen, denk ik. Nostalgie op maandag vanmiddag met onze eigen Milo. Zo meteen Ayo Technology. Dat is een 80s hit van

0: Milo.
1: Straks bij Nostalgie.
2: Ondersteboven. Misschien heb je dat gevoel ook nog even om de week op gang te trekken. Is er daarom Nathalie Imbruglia en Torn.
3: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Waar?
7: Nee, geen maar.
6: Alsjeblieft.
7: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
9: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
9: Aha, chance hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen win je thuis.
13: Peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
12: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Zeg, schat.
15: Ja?
16: Die badkamer, daar is lek geweest.
15: Oei.
16: Dat is een zwembad. Wat nu?
15: Oh, ik bel direct de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
17: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
18: Zeg, schat.
19: Ja?
18: Waar is die staanlamp naartoe?
19: Ah, die is kapot gegaan.
18: Oei, en onze relax?
19: Ook kapot.
18: Ook kapot?
19: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
18: Ja.
19: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
18: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
19: Nee. 1 adres.
18: Oh.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
20: Green.
21: Energie Rebellie.
20: Nostalgie.
2: Goedemorgen, het is 9:45. Het nieuws met Bart van Langehoven. En je begint met betaalfraude.
22: Ja, bijna 4 op de 10 jongeren tussen 12 en 17 jaar durven ouders niet vertellen dat ze slachtoffer zijn van betaalfraude. Daarom lanceert Bankcontact samen met de Bankenfederatie Fin en Safe on Web een online platform waar tieners tips krijgen om die betaalfraude te herkennen en ouders te helpen om dat te bespreken. De banksector ziet dat jongeren allemaal vroeger beginnen met hun eerste betalingen. De helft heeft al een eerste bankkaart, nog voor ze 14 jaar zijn. In Spanje komen er vervroegde parlementsverkiezingen op zondag 29 november. Premier Sanchez trekt zijn conclusies na de zware nederlaag in het parlement vorige week. Bij een stemming over de manier waarop de Spaanse minderheidsregering de wooncrisis wil aanpakken, om de huurders beter te beschermen en de stijgende woonkosten te stoppen. De wooncrisis staat bijzonder hoog op de Spaanse politieke agenda sinds de ophef rond die uithuiszetting van een bejaarde vrouw van 87 in de hoofdstad Madrid. En dat veroorzaakte een storm van protest in heel het land. Sport met tennis. Onze Sofia Kostoulas kon zich vanmorgen niet plaatsen voor de tweede ronde van het toernooi van Suzhou. In China is dat. De Limburgse van 21 gaf op in haar eerste wedstrijd tegen de Russische Astakova nadat Kostoulas de eerste set verloor met 6-3.
21: Nostalgie weer.
22: De zon die scheidt geregeld en er zijn ook brede opklaringen bij 22 graden. Morgen start dan grijs in het noorden en het centrum. Daarna afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden bij opnieuw die 22 graden. Woensdag is nog wat zon in de voorzijde. vooravond meer bewolking met regen en opnieuw 23 graden. Donderdag is een echte herfstdag. Buien of regen, frisser weer, amper nog 13, 14 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
0: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn
20: nostalgie.
0: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

Van Prince natuurlijk, Raspberry Beret. Het is vandaag trouwens de dag van de leerkracht op 5 oktober. Ja, de herinneringen blijven toch altijd aan een leerkracht die iets speciaals betekende voor jou, die in jou geloofde of die gewoon heel tof les gaf. Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn leerkracht Engels en Nederlands, denk ik, in het eerste middelbaar, de klastitularis. Dat was zo'n toffe. Heb jij dat ook nog gehad? Nostalgie. Je mag dat altijd laten weten in de Nostalgie-app. George Ezra en Budapest.

0: van Britney Spears. Ja, en het is de dag van de leerkracht vandaag. En Joyce heeft gestuurd dat ze een hele toffe leraar Latijn had. Want dat is nu niet het meest sexy vak natuurlijk. Hij gaf heel boeiend les en hij was ook nog grappig. Dus dat zijn fijne herinneringen. En Frey stuurt, ik had een zuster in Don Bosco in Aalbeke. Ze is me altijd bijgebleven. 2 jaar geleden nog teruggezien. Zuster Hilde, nooit vergeet ik ze. Ja, kijk, dat zijn zo van die herinneringen. Hè. In ieder geval aan alle juffen, meesters en leerkrachten die elke dag het verschil maken. Dankjewel en proficiat met jullie dag van de leerkracht. Iets anders, de 3 van Nostalgie. Daar zijn we samen naar op zoek, want de DJ's weten ook niet wie die 3 bekende stemmen zijn. Het is de bedoeling dat jij ze gaat raden natuurlijk, die 3 stemmen. En als je ze alle 3 juist hebt, dan win je 5000 euro. Dat is een pak geld. Het enige wat je moet doen, is ik weet het sturen in de Nostalgie-app. Dat mag je eender welk moment van het uur doen. Dus ik weet het in de Nostalgie-app. Volgend spelmoment is rond 22:30. Meteen Michael Cimbello.
1: Het zijn Amazon Prime dealdagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
4: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
5: Of zoals wespen van mijn terras.
3: Of zoals indringers uit je tuin.
5: Oh ja.
3: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
6: Stop, identificeer jezelf.
3: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
7: Code Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
13: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
15: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
14: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
16: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
17: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
16: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
17: Reserveer op tuincentraklaas.be.

De Police begon eind jaren 70. Onder meer met deze Roxanne. Weet jij wie de drie van Nostalgie zijn? Drie bekende stemmen. Elk zeggen ze een woordje. Wij zijn Nostalgie. Dan stuur je gewoon, ik weet het, nu in de Nostalgie-app. En misschien mag jij je kans wagen over enkele minuten. Dan word je 5000 euro rijker.

0: Nostalgie.
1: Drie bekende Vlamingen, elk één woord. Wij zijn nostalgie. Maar wie zegt wat? Tijd voor een nieuwe kans en die is voor Patrick uit Dilbeek. Dag Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alexandra.
1: Ben jij zeker over de drie bekende stemmen of ben je het afgelopen uur nog van gedacht veranderd?
2: Nee, ik ben toch wel zeker, denk ik.
1: Voilà.
2: Iedereen, denk ik. Hè.
1: Ja, zoals iedereen op het moment dat hij of zij mag meespelen, natuurlijk. Hè. Drie juiste namen lever je zomaar eventjes 5000 euro op. Patrick, we gaan nog eens luisteren.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
1: Dat zijn ze, de drie van Nostalgie, de drie bekende stemmen. Wie zijn volgens jou die drie van Nostalgie, Patrick?
2: Ja, ik dacht Ruud Bekaar, de actrice van Knokke Of.
1: Ja.
2: Fatma Taspinar, de journaliste.
1: Ja.
2: En dan Peter van Laat, zanger van Mama Chachu.
1: Dat heb jij perfect geduid voor alle luisteraars.
2: Voilà.
1: Ruud Bekaar of Ruud Bekaar, ik weet niet precies.
2: Fatma... Ja, ik weet ook niet dat je het moet juist spreken.
1: Maakt niet uit, we weten allebei over wie het gaat. Fatma Taspinar en Peter van Laat. Ik leg jouw namen voor aan onze jury. Zitten daar juiste namen tussen?
0: Je hebt 0 stemmen juist.
1: Goh, weer 0 stemmen juist. Het spijt mij, Patrick. Goed geprobeerd.
2: Voilà.
1: En maak er een hele mooie zonnige maandag van.
2: Dank u.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
1: Ja, het is toch speciaal, hè? Want je denkt iedere keer... Oh, het zou wel eens kunnen... We zetten die drie namen mee op onze website nostalgie.be.

0: mooie boodschap. Het is niet altijd prettig om in de spiegel te kijken. Figuurlijk dan. Michael Jackson. En omdat er hier sinds vandaag veel geld kan gewonnen worden, hebben Marcia en ik vandaag in Hits at Work hits over geld. In de ene is de persoon zot van geld, in de andere probeert ze ons te overtuigen dat geld misschien toch niet het allerbelangrijkste is in het leven. Generation 80s, 90s. Ik speel ze allebei na Paula Abdul en Clouseau.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup, start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools-merk dat je het gehoord hebt van de vakman.
8: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op Vostools.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: van Paula Abdul.
1: Generation 80s en 90s.
0: Ja, sinds vanochtend kunnen 3 juiste stemmen radio 5000 euro opleveren. In de 3 van nostalgie. Dus rinkelt de kassa ook deze week en vandaag in Generation 80s en 90s. 2 decennia, 2 hits met hetzelfde thema. Zo simpel zit het in elkaar. Nu en straks ook bij Marcia. En vandaag hits dus die te maken hebben met geld. Al wil de Zweedse Mia net het tegenovergestelde zeggen dat geld niet altijd geluk betekent. En dat ze het betreurt dat het toch zo belangrijk is in de wereld. En dat is nog altijd zo natuurlijk. Het was haar grote doorbraak in 1998. Maar eerst Madonna. En die speelt de vrouw voor wie een goed gevulde rekening toch wel zeer aantrekkelijk is. Liefde is mooi, maar diamanten blinken harder. Dat zingt ze zo'n beetje in Material Girl. In 1985 een wereldhit met, niet te vergeten natuurlijk, de groove van Nile Rodgers van Chic. Al kan je met al die miljoenen nog altijd geen liefde kopen. 2 keer hits over geld. Met eerst dus deze van Madonna, Material Girl.

0: Welke hits die met geld te maken hebben, die Marcia meebrengt straks in Hits at Work rond 14:15. Dat hoor je dan, dus zeker blijven luisteren. Frank Jacob stuurt een bericht in de app. Die zei van, ik vind dat dit toch ook wel eens mag gezegd worden. België wint het landenkampioenschap der naties in de motocross. Ja, dat klopt. Misschien heb je dat gisteren gemist. België is opnieuw op de wereldkaart gezet als het over motocrossen gaat. Lucas en Sascha Koenen en Liam Everts, die wonnen het WK voor landenteams voor het eerst in 13 jaar, dus geleden sinds 2013. Ja, en die Everts, dat is natuurlijk de zoon van Stefan Everts. Dus dikke proficiat. Ja, het is het WK voor voetbal. Dat is dan hetzelfde eigenlijk bij de motocross, dus dankjewel voor je bericht.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En als we fier zijn op ons land en op onze sporters, dan mag dat absoluut gezegd worden. Nothing's gonna stop us now. Zal wel zijn. Starship na het nieuws.
2: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid. It's a sunweb
4: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh. Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
10: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Oh, dokter, het gaat niet meer.
16: Oei, en hoe lang speelt het al?
15: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
16: Oh, klassiek geval.
15: Is het nog te redden?
16: Nee, tijd voor iets nieuws.
15: En waar vind ik dat?
16: Bij Macri, bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
15: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
16: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
15: Gratis?
16: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
13: Macri, waar beter slapen begint. Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is bijna 11:55. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En de doodrijder van het vluchtmisdrijf gisteren in Balen is opgepakt.
17: Ja, dat is zo. Hij reed een voetganger van 28 dood. De chauffeur stopte ook niet. Hij reed gewoon verder, bevestigd het Antwerpse parket. Agenten vonden hem vrij snel terug en de chauffeur blies dus positief, had duidelijk te veel gedronken. Het slachtoffer wandelde op het moment van de aanrijding langs de straat samen met nog iemand anders, maar die raakte niet gewond. De wagen zou langs achter hebben aangereden. Verkeersdeskundige onderzoekt hoe het dodelijke ongeval kon gebeuren. Bijna 4 op de 10 jongeren tussen 12 en 17 jaar durven ouders niet te vertellen dat ze slachtoffer voorwaarden van betaalfraude. Daarom lanceert Bankcontact samen met de Bankfederatie Febalfin en Safe on Web een online platform. Daar kunnen tieners tips krijgen om die betaalfraude te herkennen en ouders helpt om dat te bespreken. De banksector ziet dat jongeren al maar vroeger beginnen met hun eerste betalingen. De helft heeft al een eerste bankkaart nog voor ze 14 jaar oud zijn. In Spanje tenslotte komen er vervroegde parlementsverkiezingen op zondag 29 november. Premier Sanchez trekt zijn conclusies na de zware nederlaag in het parlement vorige week bij een stemming over de manier waarop de Spaanse minderheidsregering de wooncrisis wil aanpakken om de huurders beter te beschermen en de stijgende woonkosten te stoppen. De wooncrisis staat, zoals we weten, bijzonder hoog op de Spaanse politieke agenda sinds de ophef rond de uithuiszetting van een bejaarde vrouw van 87 in de hoofdstad Madrid. En dat veroorzaakte een storm van protest in heel het land.
1: Nostalgie weer.
17: En ook deze namiddag veel zon, brede opklaringen, 22 graden. Morgen begint grijs in het noorden en centrum. Daarna wisselend wolkenvelden en zonnige perioden bij opnieuw die 22 graden. Woensdag eerst nog wat zon, in de vooravond meer bewolking en opnieuw 23 graden. Donderdag buien of regen en frisser, amper nog 13, 14 graden donderdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
0: Wij zijn
18: nostalgie.
1: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Met natuurlijk een vette sample erin van de Jacksons. The Temperer uit 1998 en Feel It. We are. Deze ochtend bij Sander en Veronique werd er weer gebeld naar de Verofoon. En voor één keer wist Veronique wie er ging opnemen. Het was Erik van Looy, want vanavond begint het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. En ons Veronique die heeft dat weer heel goed bekeken eigenlijk.
1: We hebben het geregeld. Jij gaat er mee voor zorgen eigenlijk dat die Verofoon daar in de studio bij jou van De Slimste Mens rond gaat gaan. Dus hebben wij dan elke ochtend om 9:15 iemand aan de lijn uit jouw seizoen. Of dat er nu een afvaller is of een jury. Of maakt niet uit. Gaat dat lukken, denk je?
2: Dat moet lukken. Hè. Ik vind dat gewoon geweldig bedacht. Dus ik moet gewoon zorgen dat die een telefoon telkens ergens anders. Het is een beetje stress bij, maar dat kan er wel bij.
0: Stress bij voor Erik van Looy. Maar dus vanochtend hij zelf als eerste aan de telefoon. Met een vooruitblik naar dat nieuwe seizoen. En op de vraag naar welke kandidaat Erik zelf het meeste uitkijkt, kwam een verrassend antwoord.
2: Ik keek het meeste uit naar jou, Veronique. We hebben jou weer gevraagd voor de zoveelste keer. Ik wou er nog een etentje bovenop smijten. Het
1: is niet gepakt, Erik.
3: Ik heb zoveel op haar ingepraat. Maar ze wil niet.
2: Nee, ik zal. Ik blijf de slimste mens presenteren tot Veronique de Kok meedoet. Maar je ziet er gelukkig wel in.
1: Gezicht,
2: ja, absoluut. Ja, ik vind het zelf wel eens heel oud kunnen worden. Ja.
0: Hij zou inderdaad wel eens heel oud kunnen worden. En Veronique ook. Want voorlopig plooit ze dus echt niet om mee te doen aan de slimste mens ter wereld. Maar ze zit er wel in dat nieuwe seizoen, want ze is een van de vraagstellers. Dus kijken vanaf

0: met Madonna natuurlijk in het achtergrondkoortje. Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. Ja, die drie bekende stemmen, wie zijn dat toch? We zijn eraan begonnen, de zoektocht naar de drie van nostalgie. Je hoort ze aan het begin van elk uur en ook rond het half uur tijdens het spelmoment. Wij zijn nostalgie, dat zeggen ze elk één woord. En als je denkt te weten wie ze zijn, ik weet het sturen in de nostalgie-app. Dan kan je misschien je kans wagen. Rond 10:30 is er een nieuw spelmoment. Weet je wat? Neem het gewoon op, hè. Neem het op. Die drie stemmen, dan kan je zoveel luisteren als je zelf wil. En ze hopelijk ook herkennen. Af en toe gaat popmuziek lenen bij de klassieke meesters. Maroon 5 deed het voor Memories. Inspiratie halen bij Pachelbel. Die hit die speel ik eerst nog voor Robin S.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
6: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix du C-deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
7: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
9: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
10: Zeg schat,
11: ja?
10: Waar is die staanlamp naartoe?
11: Ah, die is kapot gegaan.
10: Oei, en onze relax?
11: Ook kapot.
10: Ook kapot?
11: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
10: Ja.
11: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
10: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
11: Nee. 1 adres.
10: Oh.
12: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

maken. En de zon is er weer volle bak op deze maandag voormiddag, ondertussen al 5 oktober. En we zijn eraan begonnen aan de 3 van Nostalgie. 3 bekende stemmen die een zinnetje uitspreken. En jij moet proberen uit te zoeken wie die 3 bekende stemmen zijn. Als je al een idee hebt, we zijn vanochtend pas gestart. Ik weet het, sturen in de app. En misschien ben jij dan zo meteen aan de beurt. Zou ze maar kunnen.

0: En Pascal stuurt een foto van een live concert dat hij heeft meegemaakt, duidelijk. Met Alison, mooie Don't Go, hoorde je.
1: De drie van nostalgie.
0: Drie woorden, drie bekende Vlamingen en één groot vraagteken. Wie zijn de drie van nostalgie? Goedemorgen, Elke uit Bornem.
2: Goedemorgen, Alexandra.
0: 5000 euro, prachtig als je dat wint natuurlijk. Wat zou jij daarmee doen, Elke?
2: Wij zouden dat zeker kunnen gebruiken voor onze verbouwing. Wij gaan een stukje bijzetten, dus dat gaat zeker en wat van pad komen.
0: Verbouwingen kosten waanzinnig veel geld, dus inderdaad.
2: Ja, inderdaad.
0: Elke euro is welkom en zeker 5000, hè, dat is echt wel veel geld.
2: Inderdaad.
0: Dus als ze alle drie kloppen, dan kan je dat gewoon doen, dat in je verbouwingen stoppen. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Zullen we eerst samen nog eens luisteren, Elke?
2: Ja, dat is goed.
3: Wij
4: zijn
5: nostalgie.
0: Dat zijn ze. En wie zijn volgens jou die drie bekende stemmen van nostalgie?
2: Ik denk aan Lenke van Olmen, Kim Muilaert en Toon Smit.
0: Oh! Jij denkt dus dat die stemmen in de house zitten?
2: Inderdaad, ja.
0: Ja, dan zouden mijn collega's natuurlijk wel een meesterlijk spelletje gespeeld hebben. Maar het kan. We zullen het eens checken bij de jury, hè, Elke?
2: Ja, dat is goed.
1: Je hebt 0 stemmen juist.
2: Oh, ja.
0: Ai, ai, ai. 0 stemmen juist. Dat is het dus ook niet. Ja, ik kan je ook zeggen, de kans is zeer klein dat de mensen van DJ's van Bij Nostalgie gaan zijn. Dus dat geef ik toch ook al maar eventjes mee. Maar goed geprobeerd, hè?
2: Ja, ja, het kon altijd natuurlijk.
0: Nog een hele fijne dag voor jou, Elke.
2: Ja,
0: dank je wel om mee te spelen.
2: Ja,
1: Herken jij wel de drie van nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee. We are
0: music. En de affiches die hangen al uit. September volgend jaar komt Ronan Keating voor een concert nog eens naar België. When You Say Nothing At All nu.

0: De drie van nostalgie. Niet Linke van Olmen, Kim Muilaert en Ton Smet. Ja, elke ging het in eigen huis zoeken. Misschien geraken we wel verder bij Marcia straks om 12:30. Alle antwoorden staan op nostalgie.be. En blijf maar sturen, ik weet het, in de app Meatloaf. Die heb ik voor je klaarstaan.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Bij Aldi, 5 kilo friet aardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Zoals ze zeggen, hè?
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
1: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
10: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
14: We are music. Hits at work. Alexandra Potvin.

ontbreken in de 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie. De hele lijst vind je nog terug op onze website en dat is nostalgie.be. Marcia heeft genoten van een heerlijke week vakantie. Zowat me-time en leuke dingen met de kinderen en dat met prachtig weer. Meer mag dat soms niet zijn, hè. Dus ze is klaar voor een middag samen met jou. Ik heb er nog twee, net voor we de lunch ingaan. Hooverphonic viert 30 jaar en doet dat opnieuw met Naomi Wolfs op het podium. Deze donderdag staan ze in Roeselare bijvoorbeeld.

0: straks bij Nostalgie.
1: Boost op het werk onderweg. Met de zusjes Mel en Kim. Respectable. Komt ook al in orde zometeen.
2: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net.
1: Ja? Ik betaal meer dan vroeger.
2: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
1: Oh, dat moet ik hebben.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
3: Enagreen.
2: Energie-rebellie.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
13: Ja, dat was de deur.
12: Ja.
13: En wat nu?
12: Ik bel direct de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed.
15: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
15: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
13: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
15: en het bed kopen.
16: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
18: 30 ideeën voor pastaschotels.
17: In Libelle Lekker naar...
18: de 5 beste beleggingen van het moment.
17: In Trends of naar...
18: Belgische politiek achter de schermen.
17: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
19: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
20: Oh, dat is goed.
19: De temperatuur van het douchewater was perfect.
20: Oh, dat is goed.
19: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
20: Dat was goed.
19: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
21: Oei. Dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
23: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:40. Nieuws met Bart van Langenhoven. En in Gent start het assiseproces rond de dood van Peuter Dien.
24: Die stierf ruim 5 jaar geleden. Speurders vonden zijn lichaam terug in de Nederlandse provincie Zeeland. Hoofdverdachte Dave de Kok bekende dat hij de jongen van 4 om het leven bracht. Ook zijn ex-vriendin, die samen met hem op Dien paste, staat terecht. Ze moeten zich alle 2 verantwoorden voor de ontvoering met de dood tot gevolg van Dien. Voor Dave de Kok komt daar nog eens doodslag bij, omdat hij vluchtte met de peuter en zijn lichaam achterliet in Zeeland in Nederland. Vanmiddag wordt op dat assiseproces de jury samengesteld. De Spanjaarden gaan op zondag 29 november vervroegd stemmen voor een nieuw parlement. Premier Sanchez kondigde dat aan na de zware nederlaag in het parlement vorige week bij een stemming over de manier waarop de Spaanse minderheidsregering de wooncrisis wil aanpakken om huurders beter te beschermen en de stijgende woonkosten te stoppen. De wooncrisis staat bijzonder hoog op de Spaanse politieke agenda sinds de ophef rond de uithuiszetting van een bejaarde vrouw van 87. In de hoofdstad Madrid was dat en dat veroorzaakte een storm van protest in heel het land. Een nostalgisch overlijden in het wielrennen, dat van de Spaanse ex-coureur Ángel Arroyo. Een van de grootste wielrenners die Spanje ooit kende. Hij eindigde bij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk in 1983 meteen tweede achter een andere Franse legende en winnaar Laurent Fignon. Daarnaast won Arroyo 4 ritten in de grote wielerrondes, 2 in de Tour, 2 in de Vuelta. Gemeenteraad in zijn geboortestad Avila kondigde 2 dagen van nationale rouw af. Ángel Arroyo werd 70 jaar en ik eindig bij de eerste grote naam op de affiche van de Lokersfeest voor volgend jaar. Bryan Adams speelt er op woensdag 4 augustus en dat is voor de Canadese zanger even zijn stops tijdens een Roll with the Punches tour. Je kan vanaf vrijdag, nu vrijdag, al tickets kopen voor Bryan Adams op de Lokersfeest.
13: Is een Belgische fans goed aan het zwaaieren, Bryan?
0: Nostalgie weer.
24: De zon schijnt geregeld, er zijn ook brede opklaringen, 22 graden vanmiddag. Morgen start grijs in het noorden en centrum, daarna afwisselend wolkenvelden en zonnige periode bij opnieuw 22 graden. Woensdag eerst nog wat zon, in de vooravond meer bewolking met regen en 23 graden. Maar dan, vanaf donderdag is het herfst. Buien en regen. Het is ook frisser. Amper nog 13, 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
13: Wij zijn
2: nostalgie.
0: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Hits at work.
3: Marcia Barodi.
13: Maar hopelijk sta jij sterker in je schoenen, want ik heb voorlopig geen idee wie de drie van nostalgie zouden kunnen zijn. Wat ik wel weet, is dat we samen gaan meeblaren met Aerosmith en met

De onnavolgbare Steven Tyler. Hij brengt het met zoveel gevoel, zo ontzettend smachtend ook. Zelfs 5 minuutjes van elkaar weg zijn om naar de bakker te gaan voelen als een onoverkomelijk drama als hij het bezingt. I Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith. Geweldige start toch van onze 3 uren samen. De grootste hit at work. Dat is de belofte. Elke dag, dat weet je hier bij Nostalgie. Dus super tof dat jij kiest voor de gezelligste radioclub van het land. Met zeer regelmatig ook een song die jou recht terug in je tienerschoenen zet. En er zijn een pak Belgen die ervan hebben kunnen meespreken de voorbije week, zie ik zo. Een goede 2 uur rijden om jezelf heel even weer 30 jaar jonger te kunnen voelen en ook zo te kunnen gedragen. Dat is toch een ongelooflijk goede deal. Wel, zometeen hoor je de groep die zo dus al een heleboel landgenoten naar Düsseldorf heeft gelokt. Meteen na deze Ed Sheeran. The

0: Stefanie van de Bussen was er ook al bij in Düsseldorf, lees ik in de Nostalgie-app. Beste moment van mijn week, zegt ze. Om de Backstreet Boys daar uit de lucht te zien neerdalen. Batterijtjes opgeladen voor een nieuwe werkweek. Love it. Kunnen we trouwens ook al elimineren, hè? De Backstreet Boys, als het over de drie van Nostalgie gaat. Want we zijn wel degelijk op zoek naar drie bekende Vlamingen. Weet jij toevallig welke drie? Stuur dan zeker Ik Weet Het in de Nostalgie-app. Doe het nu al. En dan bekijk ik straks met jou of ik jou misschien wel €5000 cadeau mag doen. Eerst nog even genieten van Pet Shop Boys. Die krijg je zo.
1: Boek Egypte nu tot €300 korting per persoon. It's a Sunweb holiday. Medi-Market. Crazy Days bij Medi-Market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op t2bank.be.
13: Voor sfeermaker Tijn van Maat, bloemen van opbak talent. Tijn Sinterklaas in Etegem.
14: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
13: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
14: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
15: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.

0: tijd om te spelen.
1: De drie van nostalgie.
0: Jazeker, drie bekende Vlamingen, drie stemmen in totaal en één zin waar we toch al een paar uur ons hoofd over aan het breken zijn hier bij Nostalgie. Maar wie zegt wat? Misschien krijgt Steven uit Mechelen ze wel geraden, de drie van Nostalgie. Goedemiddag, Steven.
2: Goedemiddag, Marcia.
0: Ben jij alleen aan het nadenken, Steven, of is het een team effort daar bij jou?
2: In het weekend was het al een beetje een team effort met mijn twee kinderen. Ik had het geluidfragmentje eens opgenomen en met hen eens beginnen te zoeken. Maar het is zeker geen gemakkelijke.
0: Absoluut, maar jij zit wel vol in de game. Als je het geluidsfragmentje daar bij jou hebt de hele tijd, dan kan je natuurlijk wel goed bestuderen, hè, Steven? Dat is wel waar, denk ik, toch?
2: Ja, maar op de duur zit je misschien in een tunnelvisie. En dan zit je er helemaal naast, hè.
0: We gaan eens kijken wat het geeft voor jou. Ik heb drie juiste namen nodig om jou die 5000 euro te kunnen schenken, Steven. We gaan nog eens luisteren naar het fragment.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
0: Oké, the floor is yours, Steven. Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Hilde de Baardemaker, Kat Luiten en acteur Bert Haalvoet.
0: Oké, jij gaat vooral in de acteurswereld wel zoeken, Steven, voor jouw antwoord.
2: Ja, dat is mijn gok, absoluut.
0: Oké, goed. Dan leg ik jouw drie namen voor aan onze jury. Hilde de Baardemaker, Kat Luiten en Bert Haalvoet. Komen we een beetje in de buurt met deze namen?
1: Je hebt 0 stemmen juist.
0: Ah, Steven.
2: Kijk. Dat is jammer, maar dan kan de zoektocht verder gaan. Hè?
0: Dat is waar. En bij deze zijn we weer wel drie namen rijker om mee in ons lijstje te zetten op nostalgie.be. Hilde de Baardemaker, Kat Luiten liever en Bert Haalvoet. Check het gerust op onze website. Elk moment kan je daar kijken welke namen al genoemd zijn met het verdict van de jury erbij. Merci om mee te denken met de kindjes, Steven. En tot de volgende.
2: Bedankt. Fijne dag nog.
1: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
0: We gaan nog een uurtje verder met onze zoektocht. Maar wel met de grootste hits erbij. Zometeen, aha. En nu Walter Grootaars en Co. De Kreuners hier bij Nostalgie. Dit is Ik Wil Ja.
5: Ze

0: Aha. Dankzij jouw stem op nummer 6 geraakt in jouw 80s en 90s top 2000. En wees maar zeker dat je die ook door de boksen gaat horen blazen op een klein feestje dat we binnenkort hebben gepland staan.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Doe, doe, doe.
7: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
8: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
7: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
8: Ja, dat lukt niet.
7: Etias.
6: Doe, doe, doe, doe.
7: Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
9: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Hits at Work.
10: Marcia Barodi.

of the groove.

Rose de la Vita. Over de mooie en de moeilijkere momenten die horen bij de liefde. En bij samenleven ook. Maar je hoeft elkaar niet in alles te begrijpen, toch? Om gelukkig te zijn samen. Het mag ook een keer knetteren af en toe. Zolang je het maar op tijd uitgepraat krijgt om lepeltje lepeltje te kunnen gaan liggen s'avonds. Wijze raad alweer van Onkel Eros in zijn zwoelste Italiaans. En op naar

0: Straks, straks bij Nostalgie.
1: En Jimmy Cliff is er ook al bij vanmiddag.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
4: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: De successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Green. Energie Rebellie.
1: Het is al 1 voor 1. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Hij begint met het scholierenprotest in Luik. Dat verloopt opnieuw onrustig.
8: Ja, de politie heeft opnieuw 10 jongeren opgepakt. Honderden leerlingen verzamelden zich aan verschillende scholen. Ze blokkeerden de ingangen en gooiden met van alles en nog wat. Er werden voetzoekers afgestoken en enkele steps stonden in brand. De politie heeft het waterkanon ook ingezet. De studenten protesteren al enkele dagen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook in Frankrijk zelf verlopen de studentenprotesten erg onrustig. Daar blijven zo'n 500 scholen. Dicht. De Brusselse regering verkoopt de ambtswoning van de minister-president Boris Delies. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Daarmee wil de regering ook naar zichzelf kijken om de begroting te redden. De minister-president verhuist binnenkort naar het Koningsplein waar ook de regering zetelt. En dat moet in 3 jaar tijd maar liefst €45 miljoen opleveren. En de Nobelprijs voor geneeskunde gaat dit jaar naar een Amerikaanse en 2 Duitse neurowetenschappers. Ze hebben ontdekt hoe je zenuw cellen in de hersenen lichtgevoelig kan maken en zo hersencellen aan en uit kan zetten. Dat is belangrijk om gedrag en gevoelens te analyseren en het helpt ook om ziektes zoals depressie of dementie beter te begrijpen. De winnaars krijgen naast de erkenning ook ongeveer €1 miljoen.
7: Het weer met Erwin Franks.
9: Vanmiddag blijft het gewoonweg zonnig na zomer met hier en daar wat wolken. Blijft overal droog, het is zeer zacht tot 21 graden. Morgen vroeg ontstaat er lokaal nevel en mist, maar opnieuw komt de zon orde op zaken stellen. Het wordt een prima dag, het wordt zelfs nog iets warmer tot 22 graden. Woensdag houden we de warmte, maar in de loop van de middag arriveren meer wolken met al kans op een bui. Donderdag duiken we de herfst in met regen en wind en dan nog 14 graden.
7: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn
10: nostalgie.
7: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win €5000. Nostalgie. Hits at Work.
11: Marcia Borodi.

Besparingen doorvoeren lijkt wel topsport te worden deze dagen. Maar niet als het op de muziek aankomt. Dat pakken ze ons niet af. De hele dag door, de grootste hits hier bij Nostalgie. Net Duran Duran nog. En straks ook al twee topsongs die toevallig ook iets hebben met onze centjes. Met geld. Want het maakt niet per se gelukkig, maar het is wel handig natuurlijk. Het is dus ook het thema waarmee we vandaag een link leggen tussen de muziek uit de 80's en de 90's. Doen we nog voor twee uur. Eerst The Real Thing.

0: No Can Do. Hall & Oates, I Can't Go For That. Onderweg naar een van de muzikale chouchous van het moment, toch wel hoor. Zo populair dat hij nu op dit moment bezig is aan maar liefst 30 shows in de grootste concertzaal van New York. Je hoort hem met Tena Roxette.
1: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
1: Info op telenet.be.
2: En wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Minder en meer.
4: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Zeg, schat.
13: Ja?
12: Waar is die staanlamp naartoe?
13: Ah, die is kapot gegaan.
12: Oei, en onze relax?
13: Ook kapot.
12: Ook kapot.
13: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
12: Ja.
13: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
12: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
13: Nee. 1 adres.
12: Ah.
11: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
15: En nu nog meer.
14: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

Zo geliefd dat hij 30 keer de Madison Square Garden moet boeken om al zijn fans daar bediend te krijgen in New York. Dat is de AFAS-dome van New York, hè. Dat is gigantisch. Van zoveel liefde kruip je wel met een warm gevoel in je bed, denk ik. Hoe zit het daar bij jou trouwens? Weet jij wie de drie van Nostalgie zijn? Want dan is dit je moment, hè. Stuur nu Ik Weet Het in de Nostalgie-app. En dan mag jij zo meteen misschien wel proberen om die 5000 euro binnen te halen. We spelen na Bonnie Tyler. Total Eclipse.

0: Nostalgie.
1: Ja, ook bij luisteraar Steven een uurtje geleden. 0 juiste antwoorden voorlopig. Dus we zoeken gewoon verder naar die 3 bekende Vlamingen. Die 3 stemmen die samen Wij zijn Nostalgie uitspreken. Eens kijken of Kathleen uit Ronsen ze misschien wel geraden krijgt. Goedemiddag, Kathleen.
2: Goedemiddag.
1: Stel, als jij die 5000 euro zou winnen, Kathleen, waaraan zou jij die graag willen spenderen?
2: Wij zijn aan verbouwingen bezig in de keuken, dus daarvoor zou het heel goed uitkomen.
1: Oh, Kathleen, ik snap het. Ik ga zelf ook door een verbouwing. Elk centje is dan wel handig, hè, op zo'n moment.
2: Handig, inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Ik duim met je mee dat wij mee kunnen die keuken helpen financieren. Ja. Dan heb ik wel 3 juiste namen nodig om die 5000 euro te winnen. Dus Kathleen, we gaan nog eens luisteren naar de opdracht.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
1: Oké, Kathleen, vertel eens, wie zijn volgens jou de 3 van Nostalgie?
2: Ik denk Amelie Aalbrecht, Elke van Mello en Corneel de Klerk.
1: Oké, en als laatste nog een radioconculega van mij. Oké, goed.
2: Ja,
1: ben je heel zeker van jouw 3 stemmen?
2: Ik denk het wel, ja.
1: Oké, goed. Dan gaan we ze meteen voorleggen aan onze jury. Komen we een beetje in de buurt met deze 3 namen?
0: Je hebt 0 stemmen juist.
1: Ah. Oh, Kathleen. Oh, we gaan jammer genoeg toch nog even moeten verder zoeken, vrees ik.
2: Ja. Het is geen gemakkelijke job.
1: Ja, absoluut, absoluut. We breken er allemaal ons hoofd over. Maar kijk, wat we gaan doen, Kathleen, we gaan Elke van Mello, Amelie Aalbrecht en Corneel de Klerk mee in ons lijstje zetten. Als je graag meekijkt welke namen er al genoemd zijn tot nu toe, nostalgie.be. Merci om mee te spelen, Kathleen, en succes met de verbouwingen daar.
2: Dankjewel,
0: bye. Herken jij wel de 3 van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee.
1: Het wordt spannender en spannender, zeg, elk uur. Stuur gerust, ik weet het, in de Nostalgie-app voor het volgende uur.

0: Beeld het je eens in, zeg. De vuile was buiten hangen over je ex. En de hele wereld nog eens laten meezingen ook met je verhaal. Best een smerige streek, laat ons eerlijk zijn. Maar het klinkt zo ongelooflijk goed. Dat dan weer wel. Je hoort hem over exact 3 minuten.
1: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb wel voor.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Oh, dokter, het gaat niet meer.
10: Oei, en hoe lang speelt het al?
9: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
10: Oh, klassiek geval.
9: Is het nog te redden?
10: Nee, tijd voor iets nieuws.
9: En waar vind ik dat?
10: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
9: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
10: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
9: Gratis?
10: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
12: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
15: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
17: Hits at Work.
18: Marcia Borodi.

0: We gaan nog eens een frisse duik nemen in twee decennia aan topmuziek.
1: Generation 80s en 90s.
0: Sinds vanmorgen zijn we op zoek naar de drie van nostalgie. Drie BV-stemmen die jou €5000 kunnen opleveren, zeg. Als je ze kan raden, natuurlijk. Dat is wel de voorwaarde. Dus zoomen we vandaag in Generation 80s en 90s in, Alexandra en ik, op hits die iets hebben met geld. Uit de 90s straks. Een bijensterke song van The Verve. Over hoe we een leven lang werken voor ons geld. En het soms wel eens een beetje voelt alsof je vastzit in dat systeem van geld verdienen, consumeren. Ja, en dan terug geld moeten verdienen. We horen prachtige strijkers bij ook. Krijg je zo meteen van mij. Maar we zullen eerst al eens beginnen in de 80s zeker. Hè? Met die grote doorbraakhit van Simply Red. Over geld tekort hebben. De rekeningen die zich opstapelen terwijl de portemonnee gewoon leeg is. En de stress die daarbij komt kijken. Het is voor te veel mensen een herkenbaar gevoel dit. En is het ooit ook geweest voor frontman Mick? Money's too tight to mention.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
8: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
9: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Lenen bij Leemans.
11: Maar Suzy, parket, dan moet de zagen met een cirkelzaag.
12: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
11: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
12: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
11: Maar Suzy toch?
13: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Als dit herkenbaar is voor jou...
15: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
16: Oh, oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei.
15: Ah, leuk.
16: Wow, jij vindt dat leuk.
14: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
15: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
16: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
15: Ah.
14: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
15: Kurkfabriek van Avermaat.
17: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
18: Nostalgie. En zo is het 1-2. Nieuwsupdate met Vrouwtje Kaljon. We beginnen met het assiseproces rond de moord op een baronesvrouwtje.
19: Ja, het Openbaar Ministerie vraagt de jury om de verdachte schuldig te verklaren aan moord op barones Mimi Ullens. De stiefzoon schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit. Zijn vader raakte lichtgewond. De stiefzoon gaf zichzelf daarna aan bij de politie en zei dat hij handelde in een emotionele opwelling. Maar volgens het Openbaar Ministerie was het wel met voorbedachte raden, want de man had 9 minuten de tijd om zich te bedenken. Als de jury hem schuldig bevindt aan moord, dan riskeert hij levenslang. De politie heeft opnieuw 10 jongeren opgepakt bij de studentenprotesten in Luik. Honderden leerlingen verzamelden zich aan verschillende scholen. Ze blokkeerden de ingangen en gooiden met van alles en nog wat. Er werden voetzoekers afgestoken en enkele steps stonden in brand. En ook in Frankrijk verlopen die studentenprotesten erg onrustig. Daar is een leerling zwaar gewond geraakt toen die een politiegranaat wilde oprapen. Meer dan 400 scholen blijven ook dicht. En de wereldwijde olievoorraden staan angstwekkend laag. Dat waarschuwt de topman van een oliegigant uit Saoedi-Arabië. Het systeem staat onder druk. En zelfs als de straat van Hormuz opnieuw zou opengaan, dan nog kan het tot 2 jaar duren tot die olievoorraden weer op peil zijn. De G7-landen met onder meer Frankrijk, Duitsland en Japan kondigden vorige week ook aan dat ze tot 100 miljoen vaten ruwe olie uit hun eigen reserves willen vrijgeven. Maar dat is slechts een tijdelijke oplossing, zegt de Saoedische topman.
0: Nostalgie weer.
19: Het is zonnig met maxima tot 22 graden. Ook morgen nog een mooie nazomerdag bij opnieuw 22 graden. Woensdag eerst nog enkele opklaringen. Later wordt het bewolkt met tot 20 graden. En vanaf donderdag dan wisselvallig met regen en een pak frisser dan rond amper 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
4: Wij zijn
20: nostalgie.
0: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Hits at Work.
21: Marcia Borodi.

Michael Jackson in een flirterige bui hier. PYT, Pretty Young Thing. Ondertussen is Linda Daniels ook aan het meedenken, zie ik in de Nostalgie-app. Maar ze heeft voorlopig geen flauw idee, zegt ze. Welke namen ze moet plakken op de drie van Nostalgie. Lieve Linda, daar zijn we al zeker met twee. Echt, ik zat heel eventjes op Francis Leffenburen. Maar die is vanmorgen al uitgesloten, heb ik gehoord. Dus het zal nog niet voor direct zijn, vrees ik. Kijk gerust mee trouwens op onze website nostalgie.be voor de namen die al genoemd zijn tot nu toe en de verdicten van de jury. Dan weet je al in welke richting je misschien verder kan zoeken voor die drie bekende stemmen die we op dit moment aan het zoeken zijn. Ondertussen verder met de muziek. Zometeen de vrouw van wie ik aan de lopende band filmpjes zie op Instagram. Het lijkt wel of iedereen in mijn omgeving naar haar shows gegaan is of dat nog gaat doen. Het toont nog maar eens aan hoe hard we haar hebben gemist de voorbije jaren. Je hoort daar meteen naar de Jonas Brothers hier, familiereceptje.

0: Think Twice van Céline Dion. Ik zag een filmpje passeren onlangs van op een van haar shows in Parijs. De opluchting in de ogen van die vrouw. Wanneer ze foutloos door een hoge uithaal geraakt. En dan het publiek dat daar zo ongelooflijk goed op gaat. Het is zo mooi om te zien, vind ik. Die liefde en die steun voor haar. Een comeback door de grote poort. Verdiend. Het zal wel zijn. En dan gaan we zo meteen verder zingen met Bill Medley en Jennifer Warnes. Een paar minuutjes.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
1: Nee, geen maar.
3: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de die. En de die?
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de deze.
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee!
8: Oei, wat is er?
9: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
8: Oei.
9: Ja, wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
12: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
11: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
12: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
11: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
13: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
14: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
13: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
14: en het bed kopen.
15: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
16: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
15: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
17: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
18: Oh, dat is goed.
17: De temperatuur van het douchewater was perfect.
18: Oh, dat is goed.
17: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
18: Dat was goed.
17: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Sinds vanmorgen 7:30 stellen we hier elk uur de vraag: wie zijn de drie van nostalgie? Heb jij een buikgevoel dat jou nooit in de steek laat? Weet jij misschien al welke drie BV-stemmen de woorden wij zijn nostalgie uitspreken? Kom maar op dan. Stuur nog snel Ik weet het in de Nostalgie-app. En dan beloof ik jou 5000 euro als je ze alle drie raadt, die stemmen. We gaan zo weer spelen naar Sugar Babes. Dit is Ugly. When

0: Nostalgie.
1: Jazeker, drie. Het gaat hier over drie bekende Vlamingen. Drie mysterieuze stemmen die we samen moeten proberen raden. In een korte zin die ons precies nog wel een tijdje gaat bezighouden, heb ik zo de indruk. Tenzij Patrick uit Ekeren er los op zit natuurlijk. Het zou zomaar kunnen. Goedemiddag, Patrick.
2: Dag, Marcia.
1: Hallo zeg, hoe snel had jij drie namen in je hoofd, Patrick?
2: Eigenlijk vrij snel.
1: Oké.
2: Maar ik had nog van de morgen nog niet direct gestuurd eigenlijk. Maar nu ben ik volop aan het sturen. Ja, eerste gedacht zal ik zeggen.
1: Ja, jij blijft bij het eerste gedacht. Je hebt nog een paar keer naar de opdracht geluisterd, veronderstel ik, ja. Om nog een beetje zekerheid op te bouwen. En hier ben je nu, Patrick. We gaan eens proberen. Hè. Drie juiste namen heb ik nodig om die 5000 euro te winnen. We luisteren nog eens een laatste keer voor jou naar de opdracht.
3: Wij
4: zijn
3: Nostalgie.
1: Okido, dan mag je mij vertellen, Patrick. Wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Dat zou Jacob Brokken, Sabine Agedoorn en Joris van Rossen van Meteor zijn.
1: Jij gaat voor twee weervrouwen en een zanger. Het zijn namen die denk ik ook nog niet genoemd zijn tot nu toe,
2: nee,
1: Patrick.
2: Eigenlijk had ik de Bram ook nog kunnen pakken als derde weerman.
1: Maar,
2: ja.
1: Maar dat komt niet overeen met je gevoel, zegt. Je ligt dichter bij Joris.
2: Ja.
1: Oké. Goed, we leggen je namen voor aan onze jury, Patrick. Komen we deze keer misschien een beetje in de buurt.
0: Je hebt... 0 stemmen juist.
1: Oh, nee, Patrick.
2: Nee.
1: Toch niet. Ik vind het een heel goede poging. Het is wel een heel goede poging, maar we gaan toch even moeten verder zoeken nog, Patrick.
2: Ja.
1: Alright.
2: Okay.
1: We zetten ze mee.
2: Niks aan te doen,
1: inderdaad. We zetten ze mee in ons lijstje. Jacot Brokken, Sabine Hagedoorn en Meteor, oftewel Joris van Rossum. Ga maar eens kijken op nostalgie.be. Daar kun je altijd kijken welke namen er al genoemd zijn. Merci om mee te denken, Patrick. En welkom in onze club, hè.
2: Ja, groetjes.
1: Joehoe.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: En dan genieten wij ondertussen verder van de muziek. De grootste hit, zometeen 90s Beats van Gala. En nu Steve Winwood.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be. Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Dat is goeie business. En pleasure.
10: Info op telenet.be.
11: Ja, dat wordt weer overwerken.
12: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes. Het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
13: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het goed hebt van een vakman.
14: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
15: We are music. Hits at work.
16: Marcia Borodi.

as what? Don't you turn around. Blijf vooral gezellig plakken aan de toog. Of wat zeg ik met dit weer? Op het terras van Chance Muziekcafé. Onze Sean zelf zit op een jetski in de zon, heb ik gezien. Maar ons Lenke houdt de boel gewoon open en recht voor jou met plezier. Misschien verrast ze jou wel met 5000 euro straks. Hoe goed zou dat zijn? En als het niet zo zou zijn, geen probleem. Dan heeft ze nog altijd schitterend nieuws mee over een topnaam die ons en volgende week en volgende zomer komt swanieren live. Veel plezier.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Het is zonder Sean te doen deze maandag. Die zitten in het zonneke in Malta. Maar I'm your woman vanmiddag en de mannen van Wham, your man.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
2: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
7: Dat gaat lukken, dat gaat lukken, dat gaat lukken.
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
7: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
8: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
2: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
8: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Voor sfeermaker Tuin van Aert. Bloemen van opbak talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
10: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
9: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
10: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
11: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
12: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Dit is het nieuws met Fraukje Kaljon. Zwerfvuil en sluikstort wordt deze maand hard aangepakt.
13: Ja, zo'n 150 gemeenten controleren deze maand extra op zwerfvuil en sluikstort. De actie wordt georganiseerd door OVAM. De hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen daalt licht, maar niet genoeg om de doelstelling te halen, zegt Jan Verheijen van OVAM.
14: We willen 20% minder zwerfvuil tegen 2030 en daar zitten we nog lang niet. Dus moeten we de inspanningen opvoeren. Dat doen we met communicatie, de juiste ondersteuning, vuilnisbakken, opruimprojecten, maar ook handhaven. En boetes zijn helaas ook een noodzakelijk kwaad, dat er ook wel consequenties zijn voor die mensen.
13: Want wie sluikstort of zwerfvuil weggooit, riskeert een boete tot €500. In het onderzoek naar de valse bommelding op een school in Niel in Antwerpen vorige week heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. De jeugdrechter heeft een van de jongeren in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen kregen strenge voorwaarden opgelegd. De school werd vorige week volledig geëvacueerd toen de dreiging binnenkwam, maar er werd niets verdacht gevonden. En in Noorwegen mag je geen bril met artificiële intelligentie meer dragen op drukke plaatsen, zoals scholen, stranden en musea. De Noorse regering heeft een tijdelijk verbod ingeroepen na de ophef rond de slimme bril van Meta. Die ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera en een AI-assistent. De Noorse minister van Digitalisering is bezorgd over de privacywet. Hij wil niet dat mensen gefotografeerd of gefilmd worden zonder dat ze het weten. De Noorse regering richt daarom een expert expertgroep op die advies moet geven over de wetgeving.
0: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag is het vaak zonnig met enkele hoge wolken en maxima tot 22 graden. Morgen blijft het ook een mooie nazomerdag bij zo'n 23 graden. Woensdag eerst nog brede opklaringen. In de namiddag krijgen we dan iets meer wolken tot 21 graden. En vanaf donderdag dan wisselvallig met buien. Het is ook een pak frisser bij zo'n 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
5: Wij
1: zijn
15: nostalgie.
0: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de nostalgie-app en win 5000 euro. Nostalgie. Chance Muziekcafé.
16: Met Lenke.
1: En 5000 euro in de pot. De zon die hard haar best doet en muziek van Wham en de Canals. Dus die laatste uren van je werkdag gaan voorbij vliegen. Heel goedemiddag.

0: Een goede meezinger, 74-75 van de Connells. En ik zei het hier net al dat Sean er niet is vandaag. Ik krijg hier ook de vraag binnen in de app van waar zit Sean dan?
1: Sean's Muziekcafé.
0: Ja, die zit dus ergens op een idyllisch plekje op dit moment. Om je even een idee te geven van waar dat dan exact is, heb ik een kleine impressie van wat hij op dit moment moet horen. Want dat zijn bijzonder unieke geluiden. Dit hier. Ja, enig idee. Dat is inderdaad water, want meneer die is op vakantie in Malta aan het diepzeeduiken. Woensdag is hij terug en als je nu denkt, potverdekke, de gelukszak, dan zijn we met twee. Daar mag je zeker van zijn. Maar we gaan er al samen doorploeteren deze namiddag. Als je maandag al wat zwaar was, dan kan dat misschien allemaal nog veranderen. Want wie weet win jij vandaag nog 5000 euro. Want ja, we zijn eraan begonnen, hè, vanmorgen, de drie van nostalgie. Straks heb je nieuwe kans om te raden welke bekende stemmen de zin Wij zijn nostalgie ingesproken hebben. En zometeen mag jij ook weer de plaat kiezen in de Café Clash. We gaan battelen met songs met iconische intro's deze week. En vandaag met intro's die het allersnelst herkent. Na Love and Pride en Carly Rae Jepsen.

0: Café Clash.
1: We battelen deze week met als thema iconische intro's. Ja, en het concept van het spel is simpel. We stellen twee songs voor en aan jou de keuze welke van de twee we ook echt gaan draaien zo meteen. Het zijn vandaag twee songs die je binnen de paar seconden al herkent. Zoals deze 90s klassieker van The Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Het zou volgens een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam de song zijn die het allersnelst herkend wordt. Gemiddeld binnen de 2 seconden, 290 milliseconden al. Maar ook gewoon het perfecte nummer om op deze maandagmiddag mee te brullen achter je bureau. Dat was de keuze van team Lenke. Team Sean gaat dan weer voor een 80s klassieker. Eye of the Tiger moet niet echt onderdoen voor de Spice Girls, want ook dat nummer herkent iedereen supersnel. Volgens de wetenschap na 2 seconden 620 milliseconden. En jij kan hem ook meezingen als je voor Team Sean stemt. Het is maar waar je vandaag goesting in hebt. De keuze is aan jou.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Lekker! Echt! Lekker!
0: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn nu de Crazy Days bij Medi-Market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
8: Stel, ik wil leren traden.
9: Ja?
8: Hoe begin ik daar dan aan?
9: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
8: En hoe leer ik het in de praktijk?
9: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
8: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
9: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
8: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
9: Kijk op belgiantradingacademy.be.
8: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Zeg, schat.
11: Ja?
10: Waar is die staanlamp naartoe?
11: Ah, die is kapot gegaan.
10: Oei, en onze relax?
11: Ook kapot.
10: Ook kapot?
11: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
10: Ja.
11: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
10: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
11: Nee. 1 adres.
10: Oh.
12: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
0: Sean's Muziekcafé.
13: Nostalgie.

0: Café Clash.
1: Geen Sean vandaag, maar dat houdt ons niet tegen om toch te clashen. Deze week battelen we met songs met iconische intro's. En vandaag hadden we twee songs waarvan uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ze het allersnelst herkend worden. The Spice Girls' Wannabe nam het op tegen Eye of the Tiger. En Jan die ging voor Eye of the Tiger, want die doet zelfs nog beter. Hij zegt, ik herken dat nummer binnen de seconde. Onder andere Erwin, Mark, Anneleen, die gingen ook allemaal voor Team Sean. Maar Nancy, die gaat voor Team Lenke. Please, stopnummer. Frank gaat ook voor de Spice Girls. Fantastische herinneringen aan zijn uitgaansperiode, zegt hij er ook bij. En Ans die stuurde Team Lenke, want Sean die is er niet. Dan moet hij niet meespelen ook. Ah wel, dat is gesproken Ans en het is beslist.

Voilà, 1-0 voor Team Lenke. Maar woensdag is Sean terug en dan kan hij het allemaal proberen goed te maken. En nu is het misschien wel jouw kans, want zometeen mag je één iemand proberen om die drie van nostalgie te ontmaskeren. Als jij denkt dat je weet wie er achter de drie bekende stemmen zit, dan mag je nu de app erbij nemen en Ik Weet Het doorsturen. En vooral ook je telefoon in de gaten houden, want wie weet maak jij zometeen wel kans op die 5000 euro. Eerst nog deze True.

0: Nostalgie.
1: Ja, we gaan weer gokken, want wie zijn die drie bekende stemmen? Wendy uit Neerpelt, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi, hi. Hoe zeker ben jij van jouw namen?
2: Ja, ik ben vrij zeker, maar ik denk dat iedereen die al gebeld heeft vrij zeker is. Dus we zullen zien.
1: Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd aan welke drie personen jij denkt. Maar we gaan eerst nog eens luisteren naar de drie van Nostalgie.
3: Wij
1: zijn
0: Nostalgie.
1: Voilà, dat waren ze nog eens. Wendy, wie zijn volgens jou de drie van Nostalgie?
2: Ik denk Francesca van Thiele, Margie Kasmeijer en Herbert Vlak.
1: Oké, dat zijn jouw namen. Dan gaan we eens luisteren naar de jury.
0: Je hebt 0 stemmen juist.
1: Ai, Wendy, helaas geen juiste namen. Geen Francesca van Thiele, geen Maaike Kafmeijer of Herbert Vlak. Merci om mee te spelen en welkom hè, in onze Nostalgieclub ook.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: Ja, vandaag nog 2 kansen om die 3 namen te ontcijferen. Om 5:30 het laatste spelmoment. En ondertussen krijg je hier de allergrootste hits, zoals deze hier. Pikant nummer eigenlijk, over de allereerste keer. Oh,

0: Tonight, dat wordt het ook op 4 augustus, want dan komt een hele grote nostalgieartiest naar de Lokerse feesten. Dat hoor je zometeen in het muzieknieuws.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De vijf beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Chance Muziek Café
11: met Lenke.

You are beautiful. Nostalgie, muziek en showbusiness. De originele musical Mamma Mia komt in november naar Antwerpen. Het gaat om de Engelstalige versie van de musical zoals die nu al 27 jaar wordt opgevoerd in Londen. Mamma Mia speelt van 16 tot 21 november in de Stad Schouwburg in Antwerpen. En omdat het een Engelstalige voorstelling is, is er zelfs een Nederlandse ondertiteling voorzien. De voorverkoop van de originele musical Mamma Mia begint morgen. Het gaat hard met de festivals, want het Britse festival Glastonbury van volgend jaar is al meteen uitverkocht. De voorverkoop die begon pas gisterenochtend, maar 42 minuten later waren alle tickets al de deur uit. En heel opvallend daarbij is dat er zelfs nog geen enkele artiest was aangekondigd voor de meerdaagse festival. En last but not least, volgende week donderdag staat Bryan Adams in de AFAS Dome in Antwerpen, maar wie er niet bij kan zijn, die krijgt een herkansing. Want de Canadese rocker die is vandaag ook aangekondigd als eerste headliner van de Lokerse feesten. Dat concert vindt plaats op woensdag 4 augustus. De officiële ticketverkoop start vrijdag om 10 uur. Maar abonnees van de nieuwsbrief van de Lokerse feesten die kunnen hun tickets nu woensdag al bestellen. En wat ik mij dan afvraag, nu niet om te panikeren, maar gaat er eigenlijk nog wel iemand vrij zijn op 4 augustus? Dat is de eerste dag dat Clouseau in een uitverkocht Koning Boudewijn Stadion staat. Dus gaat er nog iemand naar Bryan Adams kunnen gaan?

0: straks. In Chance Muziekcafé.
1: Bruce Springsteen die stond dit weekend nog op het protestfestival Power to the People samen met onder andere de Foo Fighters, maar zo meteen doet hij het iets rustiger aan met Human Touch.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen. Online op alternate.be of in de winkel.
12: Oh, dokter, het gaat niet meer.
13: Oei, en hoe lang speelt het al?
12: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
13: Oh, klassiek geval.
12: Is het nog te redden?
13: Nee, tijd voor iets nieuws.
12: En waar vind ik dat?
13: Bij Macri. Bij de matrassen die wel goed aanvoelen.
12: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
13: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
12: Gratis?
13: Ja, als u uw aankoop terugwint.
11: Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
14: Macri, waar beter slapen begint.
15: Evergreen. Energie Rebellie.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws met Fraukje Kaljon. In Gent start het assiseproces rond de dood van kleuter Dien.
16: Ja, de jury is er vanmiddag samengesteld. De jongen van 4 stierf 4 jaar geleden. Speurders vonden zijn lichaam in Zeeland in Nederland. Dave de Kok, een vriend van de moeder en de oppas van Dien, staat nu terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Omdat hij vluchtte met Dien en zijn lichaam achterliet. Zijn ex-vriendin hielp hem daarbij en moet zich nu ook verantwoorden voor ontvoering. Donderdag start het proces echt. Zo'n 150 gemeenten controleren deze maand extra op zwerfvuil en sluikstort. De actie wordt georganiseerd door OVAM. De hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen daalt licht, maar niet genoeg om de doelstelling te halen, zegt Jan Verheijen van OVAM.
17: We willen 20% minder zwerfvuil tegen 2030 en daar zitten we nog lang niet. Dus moeten we de inspanningen opvoeren. Dat doen we met communicatie, de juiste ondersteuning, vuilnisbakken, opruimprojecten. Maar ook handhaving en boetes zijn helaas ook een noodzakelijk kwaad. Dat er ook wel consequenties zijn voor die mensen.
16: Wie sluikstort of zwerfvuil weggooit, riskeert een boete tot €500. En in de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een brand op een vrachtschip. 11 andere bemanningsleden werden gered. Dat meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Het schip was vanuit Oekraïne onderweg naar Italië, maar vatte plots vuur. Volgens de Oekraïense president Zelensky werd het schip aangevallen door 2 Russische drones.
15: Nostalgie weer.
16: Deze namiddag is het vaak zonnig met enkele hoge wolken en maximaal tot 22 graden. Morgen blijft het ook een mooie nazomerdag bij zo'n 23 graden. Woensdag eerst nog brede opklaringen. In de namiddag krijgen we iets meer wolken tot 21 graden. En vanaf donderdag dan wisselvallig met buien. En het is ook een pak frisser bij zo'n 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: De 3 van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
19: Wij zijn
20: nostalgie.
18: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik Weet Het in de Nostalgie-app en win €5000.
21: Nostalgie.
18: Chance Muziekcafé.
21: Met Lenke.

0: Everybody have fun tonight. Een song voor als Rode Duivel straks Frankrijk verslaan. Want dan gaan we toch wel een serieus vreugdedansje doen, denk ik, met z'n allen.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
0: Ja, elke dag gaan we in het Muziekcafé samen met jou op zoek naar de crème de la crème. Het allerbeste uit de hele muziekgeschiedenis. En die songs die verzamelen we dan apart in de Nostalgie Muziekcapsule. Als je dat lijstje eens wil bekijken van welke songs daar allemaal al in zitten, dat staat op de site op nostalgie.be of in de app, daar kan je dat ook terugvinden. Ja, en als je kinderen hebt of als je in het onderwijs staat, dan zal je het sowieso wel al gemerkt hebben. Het is vandaag de dag van de leerkracht. Dit weekend zelf ook uitvoerig teruggezien in de WhatsApp-groepen van school. Als je 3 kinderen hebt, dan zit je dus in heel veel van die WhatsApp-groepen. En in elke groep werd dan de vraag gesteld of er misschien iemand een taart kon bakken om dan vanmorgen af te geven in de leraarskamer. Maar daar gaan we ook voor hier vandaag. Voor de muziekcapsule een bedankje aan de leerkrachten. We gaan op zoek naar songs met de letter M van Merci aan alle leerkrachten die er elke dag staan, hè, voor onze kinderen. En dus eigenlijk voor de toekomst van ons allemaal. Wat is voor jou de allerbeste song met als eerste letter in de titel? En M, dat mag je nu doorsturen in de app.

0: straks een nieuwe kans om te raden naar de drie bekende stemmen in de drie van nostalgie. Rond 4:30 gaat dat zijn. Eerst gaan we nog een plaat in de muziekcapsule steken. We zoeken platen met de letter M. Dus wat is voor jou de beste song met als eerste letter in de titel? Een M, dat mag je nu nog doorsturen in de nostalgie-app.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
3: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
6: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
5: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
6: En of dat beter klinkt.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
7: Kurkfabriek van Avermaat. De successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: Dank je.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
2: We gaan een plaatje toevoegen aan de muziekcapsule met de letter M vandaag. De M van merci aan de leerkrachten, want het is dag van de leerkracht vandaag. Veel suggesties binnengekomen, ook daarvoor een dikke merci aan jou. Arno, die wil bijvoorbeeld voor deze gaan. Manic Monday van de Bengals, lekker toepasselijk ook. Voor Anouk mag het dit zijn. Mama Mia, here I go again. Mama Mia, ABBA, ja, ik zei het daarnet ook nog in het muzieknieuws. Hè. De originele musical komt ook naar Antwerpen in november. Luc, die ging dan weer voor dit hier. Watch out, boy. Maneater van Hall & Oates.
3: We are go for launch.
2: Maar de plaat die we gaan lanceren is een 70s klassieker die je een stevige boost gaat geven. Met dank aan Alain voor de suggestie More Than a Feeling van Boston. We have a

More Than A Feeling is toegevoegd aan de muziekcapsule van Nostalgie. En als het bij jou meer dan een gevoel is, als je het zeker weet wie de drie van Nostalgie zijn, welke drie bekende stemmen Wij Zijn Nostalgie hebben ingesproken, dan mag je nu Ik Weet Het in de app doorsturen en ook je telefoon in de gaten houden. Want we gaan zo meteen, binnen een dikke 4 minuten gaat dat zijn, nog eens spelen voor die 5000 euro. Na Cher.

0: Nostalgie.
1: Jawel, we gaan nog eens gokken, want wie, welke bekende stemmen zitten er achter die drie van Nostalgie? Goedemiddag, Kenneth uit Hoboken.
2: Goedemiddag.
1: Hi, Kenneth. Ja, 5000 euro, dat is wel een mooi bedrag. Weet je al wat je daarmee zou doen?
2: Oh, ik zou wat te beginnen om vakantie aan mijn gezinnetje gaan doen.
1: Een vakantie, dat snap ik helemaal. Met 5000 euro ga je ook wel al ergens geraken, dus we gaan gewoon spelen. Ik ben heel benieuwd wie jij denkt, maar we gaan eerst nog eens luisteren naar de drie van Nostalgie.
3: Wij
1: zijn
0: Nostalgie.
1: Voilà, Kenneth. Wie zijn de drie van Nostalgie?
2: Ik denk Fien Germijns, Leen Demaree en Bert Haalvoet.
1: Oké, dan gaan we luisteren naar de jury.
0: Je hebt 0 stemmen juist.
1: Oh, Kenneth. Ja, over een uurtje dan een nieuwe kans. Fien Germijns, Leen Demaree, Bert Haalvoet, Erik in familie zat, hè. We zetten ze mee in ons lijstje. Dat lijstje kan je ook terugvinden op de site van Nostalgie. In ieder geval, dikke merci om mee te spelen, Kenneth. En ook welkom in ons clubje, uiteraard.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan volgend uur opnieuw mee en win 5000 euro.
1: Ach ja, spannend, hè. Wij weten zelf ook totaal niet wie die drie bekende stemmen zijn. Binnen een uur een laatste spelmoment. En nu de beste muziek, want die krijg je hier ook altijd zo van die songs waarbij je denkt dat het volgende weekend alweer begonnen is, hè.

0: altijd een feestje met de Black Eyed Peas. En weet je wanneer het ook een feestje wordt? 30 oktober.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
5: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: Voor sfeermaker Tuin van Maat. Bloemen van onbekend talent. Tuin Sinterklaas in Etegem.
8: Klaar voor de magie van einde jaar? Tuin Sinterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
7: Alles wat je nodig hebt bij Tuin Sinterklaas.
8: Reserveer op tuinsinterklaas.be.
1: Sean's Muziekcafé
9: met Lenke.

0: Vanavond begint het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld met een broer en zus, Stefanie en Francesco Plankaert, die aan elkaar uitdagen. Altijd lachen vind ik als er een Plankaert in de buurt is. En voor Stefanie en Francesco is het nu al geslaagd, want de papa, de Eddy, die heeft ooit meegedaan en die vloog er na één aflevering uit. Dus één van de twee gaat het sowieso al beter doen dan de Eddy. En dat gaan ze er sowieso goed in wrijven, hun kennende. Trouwens, Veronique en Sander hadden vanmorgen Erik van Looy aan de lijn in de Verofoon. En Veronique die had een opdrachtje voor de Erik, want ja, zo is ze wel.
1: We hebben niet geregeld. Jij gaat er mee voor zorgen eigenlijk dat die Verofoon daar in de studio bij jou van De Slimste Mens rond gaat gaan. Ze hebben wij dan elke ochtend om 9:15 iemand aan de lijn uit jouw seizoen. Of dat er nu een afvaller is, of een jurylid, of maakt niet uit. Gaat dat lukken, denk je?
2: Ja, dat moet lukken. Hè. Ik vind dat gewoon geweldig bedacht. Dus ik moet gewoon zorgen dat hij een telefoon telkens ergens anders. Het is een beetje stress bij, maar dat kan er wel bij.
0: Voilà, hè. Dat is

0: straks in Sjaans Muziekcafé.
1: Als je nog geen inspiratie hebt voor het avondeten, na 5 uur geef ik nog een dagschotel weg. Dan kan je nog snel je avondeten winnen met Food Prepper. Dat is €100 en het is in 15 minuutjes klaar. Dus dat klinkt echt wel als een win-win, als je het mij vraagt. Dat is voor na het nieuws en deze Little Lies van Fleetwood Mac.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Kom op straat, iedereen gaat.
5: Waar?
4: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel-Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
6: Kijk, als u het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
7: Beemsterkaas. Lekker, echt. Lekker!
8: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
9: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
9: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Leden bij Leemans.
11: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
12: Maar jij hebt toch een goede zaag?
11: Met die jouw zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
12: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
11: Maar Suzy toch?
13: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
10: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Ja, nog 1 meter. Oh.
15: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: Goedemiddag, het is 4:55. Dit is het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Het leerlingenprotest in Luik is uit de hand gelopen.
16: Ja, de politie heeft in totaal al 16 mensen opgepakt. Leerlingen blokkeerden de ingang van verschillende scholen om de lessen te verstoren. Maar relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 kinderen van een basisschool lichtgewond toen er vuurwerk belandde op hun speelplaats. De studenten protesteren al enkele dagen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook vorige week liep het protest al meerdere keren uit de hand. In Lens in Frankrijk is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens de studentenprotesten daar. Hij zou een politiegranaat hebben opgepakt die in zijn hand ontplofte. Ook in Frankrijk liepen de studentenprotesten al vaak uit de hand. Relschoppers steken scholen in brand en vallen er politieagenten aan. Meer dan 400 scholen blijven er dicht. Op het assiseproces rond de dood van kleuter Dien is vanmiddag de jury samengesteld. De jongen van 4 stierf 4 jaar geleden. Speurders vonden zijn lichaam in Zeeland in Nederland. Dave de Kok, een vriend van de moeder en de oppas van Dien, staat nu terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg, omdat hij vluchtte met Dien en zijn lichaam achterliet. Zijn ex-vriendin hielp hem daarbij en moet zich verantwoorden voor ontvoering. Donderdag start het proces echt. En Noorwegen verbiedt tijdelijk brillen met artificiële intelligentie op drukke plaatsen zoals scholen, stranden en musea. Zo'n AI-bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera en een AI-assistent. De Noorse regering vreest dat mensen zullen gefilmd worden zonder dat ze het weten. Een expertengroep moet nu advies geven rond de privacyzaak. In ons land is er geen verbod. Op die keten Hans Anders heeft de AI-brillen wel al uit de winkelrekken gehaald.
17: Nostalgie.
5: België weer.
16: Vanavond licht bewolkt. Vannacht wordt het nogal mistig met minima tot 13 graden. Morgenochtend hangt er nog altijd wat mist. Daarna klaart het op en wordt het overal zonnig bij 21 graden. Ook woensdag nog brede opklaringen en 22 graden. Vanaf donderdag dan wisselvalliger met regen en een pak frisser ook rond 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
18: Wij zijn
19: nostalgie.
17: Herken jij deze stemmen? Stuur dan Ik weet het in de Nostalgie-app en win 5.000 euro. Nostalgie. Chance Muziekcafé.
20: Met Lenke.

0: Fleetwood Mac en Little Lies. En naar het schijnt doen we dat met z'n allen best wel vaak. Naar het schijnt liegen we minstens 2 keer per dag.
1: Tournee Generaal.
0: Ja, het wordt een goeie uur, een weggeefuur, moet ik eigenlijk zeggen. Want straks hebben we een nieuw spelmoment. Van de 3 van Nostalgie kan je een gokje doen naar de 3 bekende stemmen achter die zin. Wij zijn Nostalgie. En zometeen heb ik ook een nieuwe dagschotel. Want elke dag kan je hier in Chance Muziek Café je avondeten winnen. Dankzij Food Prepper, want ik heb een bon van 100 euro bij Food Prepper die ik mag weggeven. Als je de link vindt tussen de 3 songs die we je zometeen gaan voorschotelen. Dat is het concept. En dat gaan we zometeen spelen, maar eerst extra veel muziek, vakkundig in elkaar gemixt door Tony Talboom in een Tournee Generaal mix. Met onder andere Prince, Whitney Houston en The Weeknd. Tournee
2: Generaal! I won't hurt you.

Hier in Chance Muziekcafé kan je elke dag je avondeten winnen met een dagschotel. 100 euro bij Food Prepper kan je winnen. Dat zijn verse kwaliteitsmaaltijden die binnen het kwartier op je bord staan. Mega gemakkelijk. En het enige wat je daarvoor moet doen, is de link vinden tussen de drie platen die ik je nu ga voorschotelen. Als je weet wat de link is, dan mag je die doorsturen in de Nostalgie-app. Ready? Wat is de link tussen deze drie songs?

0: stop loving you. Voilà, we zoeken één woord en dat mag je nu doorsturen in de app.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
6: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
9: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
8: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
9: en het bed kopen.
10: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
0: Stel, ik wil leren traden.
11: Ja?
0: Hoe begin ik daar dan aan?
11: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
0: En hoe leer ik het in de praktijk?
11: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
0: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
11: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
0: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
11: Kijk op belgiantradingacademy.be.
0: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom. Het zijn nu opendeurdagen.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn.
12: Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
14: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé.

0: True Before We Started. Dat gevoel ga je ook een beetje hebben met onze dagschotel.
1: De dagschotel.
0: Want we spelen voor je avondeten. Avondeten van Food Prepper. Dat zijn verse, gezonde maaltijden met Belgische ingrediënten die je in maximum 15 minuutjes klaarmaakt. 100 euro en die kan van Sarah uit Oostmalle zijn, want Sarah die heeft meegespeeld. Goedemiddag, Sarah.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hey. Had je al avondeten voorzien voor straks?
2: Ja, ik heb het geluk dat ik bij mijn ouders mag gaan eten vandaag. Maar voor morgen heb ik wel zin in zo'n foodbox.
0: Aha, oké. En gaan ze iets speciaals voor jou klaarmaken? Of,
2: Het zijn vandaag kermisfrietjes, dus dat is altijd wel goed, hè?
0: Oh my god, kermisfrietjes. Ik denk dat er weinig is dat dat kan overtreffen. Behalve ja, dan misschien die bon van 100 euro van Food Prepper.
2: Inderdaad,
0: daar gaan we voor
2: inderdaad.
0: Spelen. Het enige wat je nu nog moet doen, Sarah, is een juist antwoord geven. Ik ga even snel de drie platen nog overlopen. We hadden Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word, Bryan Adams, Please Forgive Me, en Outkast, Mrs. Jackson. Wat was de link tussen die drie songs?
2: Ja, ze zeggen alle drie sorry. Ze vragen alle drie om vergeving. Dus de grote link is sorry zeggen.
0: Voilà, dat is helemaal juist, Sarah. Die bon van Food Prepper, die is binnen. Heel veel kookplezier daarmee. Voor morgen dan, geniet ook van die frietjes van vanavond.
2: Ja,
0: en welkom.
2: Dankjewel.
0: Welkom in onze Nostalgie Club. Bye.
2: Dankjewel.
1: De dagschotel. Nostalgie.

Goed hè, om dan nog eens terug te horen. Outkast en Miss Jackson. Ja, we zijn vandaag begonnen met de drie van Nostalgie. We gaan binnen. Een vijftal minuutjes voor de laatste keer vandaag spelen. Eén iemand mag nog een gok wagen. Als je weet welke drie bekende stemmen we zoeken, dan mag je nu, ik weet het, doorsturen in de Nostalgie-app. En ondertussen relax. Met Frankie Goes to Hollywood.

0: 3 van Nostalgie.
1: Jawel, het is zover. We gaan weer gokken. De laatste keer voor vandaag. En dat gaan we doen met Anne uit Merelbeke. Goedemiddag, Anne.
2: Goedemiddag.
1: Hey, ja, wie zijn die drie bekende stemmen? Dat is de vraag. Jij bent de laatste kandidaat die mag gokken. Het zou fantastisch zijn, hè, als jij nu net nog één of eerst meerdere stemmen juist hebt. Hoe zeker ben jij van je stuk, lieve Anne?
2: Niet helemaal zeker, maar ik ga toch een poging wagen.
1: Ah ja, zeker doen, want je hangt nu aan de lijn. Dus ik ben heel benieuwd, Anne, wie jij denkt. We gaan eerst nog eens luisteren naar de drie van Nostalgie.
3: Wij
1: zijn
4: Nostalgie.
1: Oké, Anne, wie zijn de drie van Nostalgie?
2: Wel, ik had gedacht aan Tine Embrecht, Jade Minkens en Ruben van Hucht.
1: Oké, we zijn benieuwd. We gaan eens luisteren naar de jury.
0: Je hebt 0 stemmen juist.
1: Ai, Anne. Geen ene stem juist. Dat is heel jammer.
2: Heel jammer.
1: Ja, super jammer. Maar morgen bij Veronique en Sander een nieuwe kans om 19:30 om nog eens mee te spelen. Merci dat jij hebt meegespeeld en welkom in de Nostalgieclub bij Anne. Bye.
2: Dankjewel. Fijne avond. Bye.
0: Herken jij wel de drie van Nostalgie? Speel dan morgenochtend opnieuw mee vanaf 19:30. En win 5000 euro.
1: Voilà, en ondertussen kan je ook nog eens rustig alle namen die vandaag gegeven zijn bekijken. Die staan allemaal op de site en in de app. En ondertussen draaien wij voor jou alleen de allerbeste songs. En ook wel eens de allerbeste meezingers.

0: Nog voor 6 uur hoor je hier bij Nostalgie. Level 42, Texas in Your Smile en Tavares. Heaven must be missing an angel.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Hoe mag die steak gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net.
8: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
11: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
8: Oh, dat moet ik hebben.
11: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
12: Enagreen.
11: Energierebellie.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
13: In Libelle Lekker naar...
8: De 5 beste beleggingen van het moment.
13: In Trends of naar...
8: Belgische politiek achter de schermen.
13: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Het was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Oh, dokter, het gaat niet meer.
17: Oei, en hoe lang speelt het
8: al? Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
17: Oh, klassiek geval.
8: Is het nog te redden?
17: Nee, tijd voor iets nieuws.
8: En waar vind ik dat?
17: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
8: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
17: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
8: Gratis?
17: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
10: Macri, waar beter slapen begint.
18: We are music. Chance Muziekcafé.
19: Met Lenke.

0: weer met Erwin.
1: Hey Erwin, een nieuwe werkweek. En ik denk dat we wel met z'n allen moeten toegeven dat we in ieder geval niet kunnen klagen over het weer. Want het is echt weer dat roept, kom maar op een terrasje zitten, hè.
2: Zeg dat wel, Lenke. Als je na het werk of school nog eens wil genieten van een rustig, zacht en zonnig buitenmoment, dan heb je de keuze tussen vanavond en morgenavond. Aha. Want nadien, dan wordt het toch allemaal een beetje minder. Maar dus vanavond nog even zonnig en zacht. Na middernacht is er wel opnieuw vorming van nevel en mist. En met dat ochtendgrijs beginnen we ook morgen vroeg. Dat grijs kan trouwens in Vlaanderen morgen wat langer blijven hangen. Maar uiteindelijk komt de zon toch weer orde op zaken.

0: Na het nieuws van 6 is het aan Tony Talboom in Top 3000 Heroes. Daar krijg je altijd de meest straffe verhalen. Over Jim Kerr bijvoorbeeld.
1: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
2: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op een Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.

0: Goedenavond. Er is een nieuwe campagne tegen digitaal seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de slachtoffers hulp zoekt. Op verschillende online platformen circuleren naaktbeelden zonder dat slachtoffers het zelf weten of er toestemming voor gaven. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil slachtoffers aanmoedigen om incidenten toch nog te melden. Een man van 21 uit Brugge moet zich chemisch laten castreren omdat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. Dat is een van de voorwaarden die de rechtbank hem oplegde om een celstraf met uitstel te krijgen. De man had de meisje via sociale media leren kennen. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten gaat plegen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffers. De politie in Luik heeft al 16 mensen opgepakt. Leerlingen blokkeerden de ingang van verschillende scholen om de lessen te verstoren. Maar relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 kinderen van een basisschool lichtgewond toen er vuurwerk belandde op de speelplaats. De studenten protesteren al enkele dagen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ook vorige week liep het protest al uit de hand. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Hij verloor gisteren bijzonder nipt van Remco Evenepoel. Volgens de fotofinish was het verschil 0,0028 seconden of 2,8000ste van een seconde. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet helemaal correct met de streep stond opgesteld en dus een vertekend beeld gaf.
1: Nostalgie weer.
0: Vanavond licht bewolkt, vannacht wordt het nogal mistig met minima tot 13 graden. Morgenochtend hangt er nog altijd wat mist, daarna klaart het op en wordt het overal zonnig bij 21 graden. Ook woensdag nog brede opklaringen en 22 graden. En vanaf donderdag wisselvalliger met regen en een pak frisse rond 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
2: Wij zijn
3: nostalgie.
1: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder. Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Top 3000 Heroes.
4: Tony Talbot.
5: Staying Alive, dat was voor twee van de drie Bee Gees meer dan alleen maar een goede titel voor een plaat. Want Barry en Robin ontsnapten aan de dood. Dat adembenemende verhaal hoor je zo na die Barge en Mariah Carey.

0: kennen, dat is Staying Alive. En dat is eigenlijk ook het motto van de maandag. Hè. We hebben hem weer overleefd.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Ja, Staying Alive, dat is ook pure disco en fun. Maar bij de gebroertjes Gibb kreeg die titel achteraf toch een bizarre dubbele betekenis. Barry Gibb, die is nog maar net een peuter wanneer hij thuis een pot kokend water over zich heen trekt. Vreselijk. Hij raakt zo zwaar verbrand dat artsen vrezen dat hij het niet zal halen. Maar Barry overleeft het, gelukkig. Hij ligt wel wekenlang in het ziekenhuis. En jaren later ontsnapt ook Robin Gibb aan de dood. In 1967 zit hij op een trein die bij Hither Green in Londen ontspoort. Wagons worden uit de rails geslingerd, 49 mensen komen om het leven. Maar Robin kruipt met enkele schrammen levend uit het wrak. Twee broers die lang voor de Bee Gees de dansvloer veroverden, al ontdekten hoe dun het lijntje kan zijn. Ja, en dan schrijf je jaren later een wereldhit met de titel Staying Alive.

0: straks het meest bizarre Amy Winehouse memorabel jaar ter wereld. Maar eerst Natalia en Peter Gabriel in Top 3000 Heroes.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de thee. En de thee?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de thee.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
10: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
11: Voor sfeermaker Tuin van Aert. Bloemen van opbakt talent. Tuincenterklaas in Etegem.
12: Klaar voor de magie van eind jaar? Tuincenterklaas ademt sfeer en gezelligheid tijdens de herfst. Kom sfeer snuiven en bezoek onze herfsthappening. En ontdek vanaf 10 oktober ieder weekend de heerlijke Klaas High Tea in een authentieke spiegeltent.
11: Alles wat je nodig hebt bij Tuincenterklaas.
12: Reserveer op tuincenterklaas.be.

0: Ricky Martin komt eraan met Live La Vida Loca. En het volgende verhaal is vooral zeer loco.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Wie in Londen iets van Amy Winehouse wil zien, kan natuurlijk naar haar standbeeld in Camden. Maar een paar kilometer verder bewaren ze een veel persoonlijker souvenir. In het Victor Wine Museum of Curiosities staat tussen allerlei bizarre objecten een klein glazen potje. Volgens museumbaas Victor Wine kreeg hij de inhoud ooit persoonlijk van Amy. Een handtekening? Een lok haar? Een gebruikte lipstick? Nee hoor. Het is een drolletje van Amy Winehouse. En alsof dat nog niet vreemd genoeg is, bezoekers zouden tegen extra betaling zelfs aan de inhoud mogen snuffelen. Ja, fans die willen nu eenmaal alles van hun idool, maar dit is er toch stevig over. Sommige muziekgeschiedenis kan je maar beter heel snel doorspoelen.

0: Tim Kerr, dat is natuurlijk de zanger van de Simple Minds. Wel, die heeft ooit nog voor Queen gewerkt. Hoe dat zit, dat hoor je straks na Bruce Hornsby. En Dan Hartman, die brengt weer vuur in je maandagavond met Top 3000 Heroes.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
3: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
4: Of zoals wespen van mijn terras.
2: Of zoals indringers uit je tuin.
4: Oh ja.
2: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
5: Stop, identificeer jezelf.
2: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
4: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
4: Nee.
6: Wat kun je er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
11: Peren.
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem.
10: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be. Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op CPXL.be of bij je CPXL.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
14: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
15: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: Terwijl het buiten donker wordt, blijven de hits binnenkomen met onder meer Michael Jackson, Aha en Fornan Blanc in de Nostalgie-playlist.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: De frontman van de Simple Minds, Jim Kerr, hij is amper 15. En hij mag op een avond onverwachts invallen voor een vriend die als hulpje achter de schermen werkt in een lokale concertzaal. Jim die heeft er natuurlijk heel veel zin in, want hij mag de spullen sjouwen voor de destijds populaire rockband Matte Hoepel. Die zullen optreden als hoofdact. Maar Matte Hoepel is vertraagd. Dus moet Jim Kerr zich met iets anders bezighouden. De stagemeester geeft hem de opdracht om dan maar alvast de zware materiaalkisten van het voorprogramma het podium op te sleuren. Wanneer Jim vraagt voor wie hij eigenlijk aan het zwoegen en zweten is, krijgt hij te horen, maar geen idee, een band die zichzelf Queen noemt. Ja, Jim die sleept braaf de flight cases van Freddie Mercury en co, bekijkt daarna ook hun soundcheck en hij voelt het meteen. Dit voorprogramma zou wel eens heel snel geschiedenis kunnen schrijven. Hij vertelde later ook dat ze Matte Hoepel gewoon van het podium hebben gespeeld. En Jim Kerr kreeg gelijk, want een paar maanden later breekt Queen wereldwijd door. En zij waren trouwens niet de enige. Ook Jim Kerr vult een paar jaren later zelf stadions met de Simple Minds. Queen die stond op het punt de wereld te veroveren. Jim Kerr die wist toen nog niet dat hij gewoon hetzelfde plan had.

0: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
2: Dat is interessant.
1: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso-winkels.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
6: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
5: Oh, Chantal, zwijgt ervan.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
6: Vocht en kurk?
5: Oeh, die kurk.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie. Adressen en info op kurk.be.
7: Kurkfabriek van Avermaat.
8: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
8: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Green. Energie Rebellie.
10: Nostalgie. Een goede avond. Het is 7:02. Ik ben Vrouwtje Kaljon. En er is een nieuwe campagne tegen digitaal seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de slachtoffers hulp zoekt. Op verschillende online platformen circuleren naaktbeelden zonder dat slachtoffers het zelf weten of er toestemming voor gaven. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil slachtoffers aanmoedigen om incidenten toch te melden. Je hoort Sophie Roeland.
11: Slachtoffers en ook getuigen kunnen actie ondernemen. Het instituut kan u daar ook bij helpen bijvoorbeeld. Kunnen helpen met beelden te verwijderen, slachtoffers ondersteunen of hen doorverwijzen naar de juiste.
10: En sport. De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Hij verloor gisteren bijzonder nipt van Remco Evenepoel. Volgens de fotofinish was het verschil 2,8 duizendsten van een seconde om precies te zijn. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet helemaal correct met de streep stond opgesteld. En dus een vertekend beeld gaf. En onze Rode Duivels spelen straks om 9:15 hun vierde groepswedstrijd in de Nations League tegen Frankrijk. Onze kapitein Yuri Tielemans en Kevin De Bruyne zijn er niet bij. Ze zijn geschorst omdat ze vorige wedstrijd een gele kaart pakten. Het is een belangrijke wedstrijd om aan de leiding te komen in hun groep, maar ons land won al 11 jaar niet meer van Frankrijk. En ook vorige week kregen we nog een late tegengoal. De Duivels staan momenteel tweede in hun groep.
9: Nostalgie weer.
10: Vanavond licht bewolkt. Vannacht wordt het nogal mistig met minima tot 13 graden. Morgenochtend hangt er nog altijd wat mist. Daarna klaart het op en wordt het overal zonnig bij 21 graden. Ook woensdag nog brede opklaringen en 22 graden. Vanaf donderdag wisselvalliger met regen en een pak frisser rond 15 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
12: Wij zijn
1: nostalgie.
9: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro.
13: De speurtocht gaat morgen verder.

0: Sleep Life.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 11 oktober in het BMCC in Brugge. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
8: Zeg schat,
9: ja?
8: Waar is die staanlamp naartoe?
9: Ah, die is kapot gegaan.
8: Oei, en onze relax?
9: Ook kapot.
8: Ook kapot?
9: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
8: Ja.
9: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
8: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
9: Nee. 1 adres.
8: Oh.
10: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: nieuwjaarsacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Oh, dokter,
7: het gaat niet meer.
8: Oei, en hoe lang speelt het al?
7: Oh, al maanden. Ik draai, ik zucht en ik word wakker met pijn in mijn rug, in mijn nek.
8: Oh, klassiek geval.
7: Is het nog te redden?
8: Nee, tijd voor iets nieuws.
7: En waar vind ik dat?
8: Bij Macri, bij de matrassen die je wel goed aanvoelen.
7: Oh, het is eindelijk weer goed slapen.
8: Ja, ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
7: Gratis?
8: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
9: Macri, waar beter slapen begint.
10: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen online op alternate.be of in de winkel.
13: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.

0: Market. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek Fuerteventura nu tot €300 korting per persoon.
3: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel erop onze makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostoels. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostoelsmerk dat je het gehoord hebt van een vakman.
10: Open deur bij Vostoels in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostoels.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Een goeie avond. In het centrum van Luik heeft de politie 30 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Duizenden betogers trokken daar vanmiddag door de straten. Heel wat relschoppers blokkeerden de straten en stichten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten 18 agenten gewond. De studenten protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er protesten die uit de hand liepen. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En over zo'n 3 kwartier beginnen onze Rode Duivels aan hun 4e wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Romelu Lukaku start als kapitein. Op het middenveld geen Kevin De Bruyne en Tielemans, zij zijn geschorst. Wel Raskin, Lavia en Van Aken. Sportjournalist Jarno Berto blikt vooruit.
15: Het is niet omdat het Frankrijk uit is dat Mark van Bommel zijn filosofie wil gaan veranderen. Gisteren op de persconferentie stelde hij aan de hele zaal de vraag: wat hebben en wat zien jullie liever? Een wedstrijd waarin een ploeg attractief voetbal brengt, heel veel kansen creëert waardoor je met 3-0 zou kunnen winnen, of een wedstrijd die veelal sec en gesloten is en waarin je stommelings met 1-0 zou kunnen winnen? Wel, hij kiest voor het eerste.
14: En dan nog een verrassing in doel, want daar komt Maarten van der Voort in de plaats van Senne Lammens. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
16: De 3 van Nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
17: Wij zijn
18: Nostalgie.
16: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je €5000.
19: De speurtocht gaat morgen verder.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het goed hebt van een vakman.
2: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
3: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
4: En nu nog meer.
3: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
5: Ja, nog 1 meter.
0: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeelt als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. En in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: De drie van Nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Vandaag is er verder aan de begroting gewerkt in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Politiek journalist Karel Latré.
2: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel, een aperitief met alcohol en nog heel wat, een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed €83. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n €85. Alles van voeding stijgt dan van 6% naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21% naar 22%.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Die trok de uitslag vandaag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish heel nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: De drie van nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
3: Wij zijn
4: nostalgie.
0: Herken jij deze drie stemmen? Dan win je €5000. De speurtocht gaat morgen verder.

0: 3 van Nostalgie zijn nog niet ontmaskerd.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze 3 stemmen? Dan win je 5000 euro. De speurtocht gaat morgen verder.